0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. De NAVO-top in Ankara van overdag en woensdag draait vooral om de vraag hoeveel Europa en Canada gaan bijdragen aan defensie. Na dagen van uitstel verwacht spoorbeheerder ProRail dat er vanaf 5 uur in de ochtend weer treinen rijden tussen Rotterdam en het zuiden. Het dodental door de aardbevingen in Venezuela is verder opgelopen tot 3535. Er zijn inmiddels ook al graven klaargemaakt voor ongeïdentificeerde slachtoffers. En Cuba heeft opnieuw te kampen met een landelijke stroomstoring en dat is al de derde dit jaar. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De NAVO-top in Ankara van overdag en woensdag draait vooral om de vraag hoeveel Europa en Canada gaan bijdragen aan defensie. De VS willen dat de bondgenoten hun uitgaven verder verhogen. De leiders van alle 32 NAVO-lidstaten bespreken ook militaire steun aan Oekraïne. Nederland kondigt op de top voor ruim 3 miljard euro aan nieuwe defensieprojecten aan. Samen met België wordt de luchtverdediging versterkt en met het Verenigd Koninkrijk wordt er gebouwd aan nieuwe marineschepen. Na dagen van uitstel verwacht spoorbeheerder ProRail dat er vanaf 5 uur in de ochtend weer treinen rijden tussen Rotterdam en het zuiden. Maar pas na de laatste testen vannacht is het zeker of het treinverkeer ook echt kan worden hervat. Het spoor in de regio ligt al een week plat door een brand waarbij honderden kabels werden verwoest. En het herstel ervan verliep niet vlekkeloos. Treinreizigers moeten overdag mogelijk nog wel rekening houden met aangepaste vertrektijden. Het dodental door de aardbevingen in Venezuela is verder opgelopen tot 3535. Volgens de autoriteiten raakten ook ruim 16.700 mensen gewond. De twee zware bevingen van eind juni richten vooral in de noordelijke kustregio grote schade aan. Duizenden mensen zijn dakloos en over het aantal vermisten is nog altijd geen duidelijkheid. Volgens waarnemers zijn het er vele duizenden, maar mogelijk ook tienduizenden. Er zijn inmiddels ook al graven klaargemaakt voor ongeïdentificeerde slachtoffers. En Cuba heeft opnieuw te kampen met een landelijke stroomstoring en dat is al de derde dit jaar. Volgens het staatselektriciteitsbedrijf wordt er nog onderzocht wat de oorzaak is. Het eiland kampt al langer met grote energieproblemen en langdurige stroomuitval. Door een groot tekort aan brandstof en besparingsmaatregelen kunnen sommige gebieden soms dagen zonder elektriciteit zitten. Cuba telt 9,6 miljoen inwoners. De stroomproblemen verergerden toen de VS in januari een olieblokkade oplegde. Het weer helder en droog bij 15 tot 19 graden en een zwakke tot matige westenwind. Overdag is het zonnig en droog met in het noorden wolken en ook wat lichte regen bij 19 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Connect.

0: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. De NAVO-top in Ankara van overdag en woensdag draait vooral om de vraag hoeveel Europa en Canada gaan bijdragen aan defensie. Na dagen van uitstel verwacht spoorbeheerder ProRail dat er vanaf 5 uur in de ochtend weer treinen rijden tussen Rotterdam en het zuiden. Het dodental door de aardbevingen in Venezuela is verder opgelopen tot 3535. Er zijn inmiddels ook al graven klaargemaakt voor ongeïdentificeerde slachtoffers. En Cuba heeft opnieuw te kampen met een landelijke stroomstoring en dat is al de derde dit jaar. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De NAVO-top in Ankara van overdag en woensdag draait vooral om de vraag hoeveel Europa en Canada gaan bijdragen aan defensie. De VS willen dat de bondgenoten hun uitgaven verder verhogen. De leiders van alle 32 NAVO-lidstaten bespreken ook militaire steun aan Oekraïne. Nederland kondigt op de top voor ruim 3 miljard euro aan nieuwe defensieprojecten aan. Samen met België wordt de luchtverdediging versterkt en met het Verenigd Koninkrijk wordt er gebouwd aan nieuwe marineschepen. Na dagen van uitstel verwacht spoorbeheerder ProRail dat er vanaf 5 uur in de ochtend weer treinen rijden tussen Rotterdam en het zuiden. Maar pas na de laatste testen vannacht is het zeker of het treinverkeer ook echt kan worden hervat. Het spoor in de regio ligt al een week plat door een brand waarbij honderden kabels werden verwoest. En het herstel ervan verliep niet vlekkeloos. Treinreizigers moeten overdag mogelijk nog wel rekening houden met aangepaste vertrektijden. Het dodental door de aardbevingen in Venezuela is verder opgelopen tot 3535. Volgens de autoriteiten raakten ook ruim 16.700 mensen gewond. De twee zware bevingen van eind juni richten vooral in de noordelijke kustregio grote schade aan. Duizenden mensen zijn dakloos en over het aantal vermisten is nog altijd geen duidelijkheid. Volgens waarnemers zijn het er vele duizenden, maar mogelijk ook tienduizenden. Er zijn inmiddels ook al graven klaargemaakt voor ongeïdentificeerde slachtoffers. En Cuba heeft opnieuw te kampen met een landelijke stroomstoring en dat is al de derde dit jaar. Volgens het staatselektriciteitsbedrijf wordt er nog onderzocht wat de oorzaak is. Het eiland kampt al langer met grote energieproblemen en langdurige stroomuitval. Door een groot tekort aan brandstof en besparingsmaatregelen kunnen sommige gebieden soms dagen zonder elektriciteit zitten. Cuba telt 9,6 miljoen inwoners. De stroomproblemen verergerden toen de VS in januari een olieblokkade oplegde. Het weer helder en droog bij 15 tot 19 graden en een zwakke tot matige westenwind. Overdag is het zonnig en droog met in het noorden wolken en ook wat lichte regen bij 19 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Connect.

0: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. De NAVO-top in Ankara van overdag en woensdag draait vooral om de vraag hoeveel Europa en Canada gaan bijdragen aan defensie. Na dagen van uitstel verwacht spoorbeheerder ProRail dat er vanaf 5 uur in de ochtend weer treinen rijden tussen Rotterdam en het zuiden. Het dodental door de aardbevingen in Venezuela is verder opgelopen tot 3535. Er zijn inmiddels ook al graven klaargemaakt voor ongeïdentificeerde slachtoffers. En Cuba heeft opnieuw te kampen met een landelijke stroomstoring en dat is al de derde dit jaar. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De NAVO-top in Ankara van overdag en woensdag draait vooral om de vraag hoeveel Europa en Canada gaan bijdragen aan defensie. De VS willen dat de bondgenoten hun uitgaven verder verhogen. De leiders van alle 32 NAVO-lidstaten bespreken ook militaire steun aan Oekraïne. Nederland kondigt op de top voor ruim 3 miljard euro aan nieuwe defensieprojecten aan. Samen met België wordt de luchtverdediging versterkt en met het Verenigd Koninkrijk wordt er gebouwd aan nieuwe marineschepen. Na dagen van uitstel verwacht spoorbeheerder ProRail dat er vanaf 5 uur in de ochtend weer treinen rijden tussen Rotterdam en het zuiden. Maar pas na de laatste testen vannacht is het zeker of het treinverkeer ook echt kan worden hervat. Het spoor in de regio ligt al een week plat door een brand waarbij honderden kabels werden verwoest. En het herstel ervan verliep niet vlekkeloos. Treinreizigers moeten overdag mogelijk nog wel rekening houden met aangepaste vertrektijden. Het dodental door de aardbevingen in Venezuela is verder opgelopen tot 3535. Volgens de autoriteiten raakten ook ruim 16.700 mensen gewond. De twee zware bevingen van eind juni richten vooral in de noordelijke kustregio grote schade aan. Duizenden mensen zijn dakloos en over het aantal vermisten is nog altijd geen duidelijkheid. Volgens waarnemers zijn het er vele duizenden, maar mogelijk ook tienduizenden. Er zijn inmiddels ook al graven klaargemaakt voor ongeïdentificeerde slachtoffers. En Cuba heeft opnieuw te kampen met een landelijke stroomstoring en dat is al de derde dit jaar. Volgens het staatselektriciteitsbedrijf wordt er nog onderzocht wat de oorzaak is. Het eiland kampt al langer met grote energieproblemen en langdurige stroomuitval. Door een groot tekort aan brandstof en besparingsmaatregelen kunnen sommige gebieden soms dagen zonder elektriciteit zitten. Cuba telt 9,6 miljoen inwoners. De stroomproblemen verergerden toen de VS in januari een olieblokkade oplegde. Het weer helder en droog bij 15 tot 19 graden en een zwakke tot matige westenwind. Overdag is het zonnig en droog met in het noorden wolken en ook wat lichte regen bij 19 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Connect.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. De NAVO-top in Ankara van overdag en woensdag draait vooral om de vraag hoeveel Europa en Canada gaan bijdragen aan defensie. Na dagen van uitstel verwacht spoorbeheerder ProRail dat er vanaf 5 uur in de ochtend weer treinen rijden tussen Rotterdam en het zuiden. Het dodental door de aardbevingen in Venezuela is verder opgelopen tot 3535. Er zijn inmiddels ook al graven klaargemaakt voor ongeïdentificeerde slachtoffers. En Cuba heeft opnieuw te kampen met een landelijke stroomstoring en dat is al de derde dit jaar. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. Een meerderheid van de Nederlanders vindt dat grote erfenissen veel zwaarder belast mogen worden. Dat blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau naar de erfbelasting. 2/3 van de ondervraagden vindt het huidige systeem van erfbelasting prima, maar ruim de helft wil meer belasting op grote nalatenschappen. Zo'n 12% wil erfbelasting helemaal schrappen. Volgens schattingen valt nu zo'n 3/4 van de schenkingen van ouders naar hun kinderen onder de vrijstellingsgrens. Canada wil 12 nieuwe onderzeeërs laten bouwen door het Duitse bedrijf ThyssenKrupp Marine Systems. Met die aanschaf is een bedrag gemoeid van zo'n 10,5 miljard euro. Deze onderzeeërs vervangen de verouderde Canadese vloot en worden ook ingezet in het Noordpoolgebied. De aankoop past in de plannen van Canada om de defensieuitgaven de komende jaren fors te verhogen. Op de NAVO-top vandaag en morgen in het Turkse Ankara is meer investeren in defensie het belangrijkste thema. Minister Sjoerdsma reist vandaag naar China voor een 3-daagse handelsmissie met 17 Nederlandse bedrijven. Het is zijn eerste bezoek sinds hij 5 jaar geleden op een Chinese sanctielijst werd gezet na zijn kritiek op mensenrechten schendingen. Tijdens de missie spreekt de minister onder meer met zijn Chinese ambtgenoot over de handelsrelatie tussen beide landen en over de spanningen rond ASML en Nexpedia. Door een nieuwe activiteit van de vulkaan Etna ligt het vliegverkeer van en naar Catania op Sicilië stil. De as die de vulkaan afgelopen weekend tot 1,5 kilometer hoogte uitstootte, is over het vliegveld gewaaid. Daardoor is opstijgen en landen voorlopig niet mogelijk. Tientallen vluchten zijn er al geschrapt of omgeleid en reizigers krijgen op de luchthaven eten en drinken. De Etna is nog steeds een van de actiefste vulkanen van Europa. Dan nog het weer, af en toe zon, in het noorden meer bewolking waaruit wat motregen kan vallen. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 29 in het zuidoosten. Morgen ongeveer hetzelfde weer, maar dan tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Connect.

De culturele zondag Doesburg is een manifestatie die op 2 augustus van 12 tot 5 uur plaatsvindt. Op deze dag openen kunstenaars, galeries, podia en musea de deuren voor het publiek. De deelnemers van de culturele zondag zijn herkenbaar aan de witte vlag met logo. De routebeschrijving is verkrijgbaar bij de deelnemers van de culturele zondag en bij VVV Doesburg. Op zoek naar een dagje uit voor het hele gezin? Bezoek dan kinderboerderij Rozorum in Zevenaar. In het groene Rozorumpark maken kinderen kennis met geiten, schapen, ponies, ezels, konijnen en vele andere dieren. De kinderboerderij is gratis toegankelijk en een leuke bestemming voor jong en oud. Van dinsdag tot en met vrijdag is de boerderij geopend van 8:30 tot 16:30. En in het weekend zijn bezoekers welkom van 10 tot 1 uur. Tijdens de zomervakantie is er veel te beleven in het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem. Van 26 juli tot en met 10 augustus is het museumpark iedere avond geopend voor een sfeervol programma met muziek, ambachten, spel en creatieve activiteiten. Overdag kunnen bezoekers...

0: Nieuws, muziek en sport. Connect verbindt Midden-Gelderland.
1: De verbinding in Midden-Gelderland. Connect.
2: Ik neem waar.

0: Dit is ons thuisdraad met de hoofdpunten van het radionieuws. Een meerderheid van de Nederlanders vindt dat grote erfenissen veel zwaarder belast mogen worden. Dat blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau naar de erfbelasting. Canada wil 12 nieuwe onderzeeërs laten bouwen door het Duitse bedrijf ThyssenKrupp. Minister Sjoerdsma reist vandaag naar China voor een 3-daags handelsmissie met 17 Nederlandse bedrijven. Door nieuwe activiteit van de vulkaan Etna ligt het vliegverkeer van en naar Catania op Sicilië stil. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het rijdt al langzaam op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. Nu is er ook nog eens een keer een ongeluk gebeurd. Tussen knooppunt Hintham en Zaltbommel kost je dat 20 minuten extra. De vertraging gaat oplopen, want de linker rijstrook is daar dicht. A12 vanuit Duitsland naar Arnhem bij Zevenaar heb je nu 5 minuten extra nodig. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Culturele Zondag Doesburg is een manifestatie die op 2 augustus van 12 tot 5 uur plaatsvindt. Op deze dag openen kunstenaars, galeries, podia en musea de deuren voor het publiek. De deelnemers van de Culturele Zondag zijn herkenbaar aan de witte vlag met logo. De routebeschrijving is verkrijgbaar bij de deelnemers van de Culturele Zondag en bij VVV Doesburg. Op zoek naar een dagje uit voor het hele gezin? Bezoek dan kinderboerderij Rozorum in Zevenaar. In het groene Rozorumpark maken kinderen kennis met geiten, schapen, ponies, ezels, konijnen en vele andere dieren. De kinderboerderij is gratis toegankelijk en een leuke bestemming voor jong en oud. Van dinsdag tot en met vrijdag is de boerderij geopend van 8:30 tot 16:30. En in het weekend zijn bezoekers welkom van 10 tot 1 uur. Tijdens de zomervakantie is er veel te beleven in het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem. Van 26 juli tot en met 10 augustus is het museumpark iedere avond geopend voor een sfeervol programma met muziek, ambachten, spel en creatieve activiteiten. Overdag kunnen bezoekers op ontdekkingstocht langs historische boerderijen, molens en karakteristieke straatjes en ervaren hoe mensen vroeger leefden, werkten en woonden. Het Nederlands Openluchtmuseum is gevestigd aan de Hoeverlaan in Arnhem. En tot zover de agendaberichten.

0: iedere zondag van 6 tot 7 uur. Het Connect Weekoverzicht. Met het belangrijkste en interessantste nieuws van afgelopen week. Het Connect Weekoverzicht. Zondagavond van 6 tot 7. Connect.
1: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. Na ruim een week rijden er sinds vanmorgen weer treinen tussen Rotterdam en het zuiden van het land. Het spoor was buiten gebruik na een brand in een kabelgoot tussen Rotterdam en Zwijndrecht, waarbij zo'n 200 kabels beschadigd raakten. ProRail moest de kabels één voor één herstellen en uitgebreid testen voordat het treinverkeer kon worden hervat. Ook internationale treinen naar onder meer Londen, Brussel en Parijs ondervonden de afgelopen week hinder van de storing. Vandaag staat een 59-jarige man uit Altena terecht voor een verkrachting uit 1990 in Bodegraven. De doorbraak kwam dankzij nieuw DNA-onderzoek en een match met een databank in Engeland. Ook vorige week werd een 64-jarige verdachte aangehouden in een verkrachtingszaak uit 2002 na DNA-verwantschapsonderzoek. Volgens het Nederlands Forensisch Instituut kunnen moderne technieken uit oude sporen veel vaker bruikbare DNA-profielen halen. Politie en justitie verwachten de komende tijd meer doorbraken in jarenlang onopgeloste zedenzaken. Canada wil 12 nieuwe onderzeeërs laten bouwen door het Duitse bedrijf ThyssenKrupp Marine Systems. Met die aanschaf is een bedrag gemoeid van zo'n 10,5 miljard euro. Deze onderzeeërs vervangen de verouderde Canadese vloot en worden ook ingezet in het Noordpoolgebied. De aankoop past in de plannen van Canada om de defensieuitgaven de komende jaren fors te verhogen. Op de NAVO-top, vandaag en morgen in het Turkse Ankara, is meer investeren in defensie het belangrijkste thema. Een meerderheid van de Nederlanders vindt dat grote erfenissen veel zwaarder belast mogen worden. Dat blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau naar de erfbelasting. 2/3 van de ondervraagden vindt het huidige systeem van erfbelasting prima, maar ruim de helft wil meer belasting op grote nalatenschappen. Zo'n 12% wil erfbelasting helemaal schrappen. Volgens schattingen valt nu zo'n 3/4 van de schenkingen van ouders naar hun kinderen onder de vrijstellingsgrens. Dan nog het weer, af en toe zon, in het noorden meer bewolking, waaruit wat motregen kan vallen. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 29 in het zuidoosten. Morgen ongeveer hetzelfde weer, maar dan tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio heb je vooral vertraging op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. Daar is het al druk en nu is ook nog eens een keer een ongeluk gebeurd. Tussen knooppunt Hintham en Zaltbommel staat 9 kilometer. Ze zijn bezig met bergen, twee rijstroken zijn dicht. Op onthoud is ruim een uur. De A15 richting Nijmegen tussen Gorkum en Leerdam doe je er een kwartier langer over. En vanuit Nijmegen naar Gorkum over de A15 ben je 10 minuten extra kwijt tussen Echteld en Waddenooyen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. See you.

De developerdonderdagen gaan alsnog door in het centrum van Velp. Op 30 juli, 6 en 13 augustus wordt de populaire braderie gehouden. Bezoekers kunnen tussen 10 en 7 uur langs een gevarieerd aanbod van marktkramen wandelen en genieten van foodpleinen, terrassen, live muziek en diverse activiteiten voor kinderen. Na afloop is er op het terras van Matsers aan de Alexanderstraat live muziek van 6 uur tot 11:30. Een fietstocht langs de pontjes is een manier om de rivieren en het landschap in Gelderland van dichtbij te beleven. Onderweg brengen de veerpontjes fietsers over de Rijn en IJssel, waardoor iedere oversteek een bijzonder onderdeel van de route wordt. Voor actuele informatie over de veerdiensten kunnen fietsers terecht bij de regionale VVV's, toeristische informatiepunten en fietsroute-apps. In Westervoort verandert het dorpsplein in Westervoort op 21 augustus van 4 uur tot 9 uur in een sfeervolle zomerfair. Bezoekers kunnen genieten van een gezellige braderie met een gevarieerd aanbod. Lokale verenigingen, stichtingen, bedrijven en hobbyisten presenteren zich met kramen en activiteiten. Het programma blijft nog even een verrassing, waardoor er volop te beleven valt. De zomerfair belooft een gezellige middag en avond vol ontmoeting, sfeer en lokale betrokkenheid.

0: Dit is Jos Tuinstra met de hoofdpunten van het radionieuws. Na ruim een week rijden er sinds vanmorgen weer treinen tussen Rotterdam en het zuiden van het land. Vandaag staat een 59-jarige man uit Altena terecht voor een verkrachting uit 1990 in Bodegraven. Doorbraak kwam dankzij een nieuw DNA-onderzoek. De meerderheid van de Nederlanders vindt dat grote erfenissen veel zwaarder belast mogen worden. Dat blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau naar de erfbelasting. Canada wil 12 nieuwe onderzeeërs laten bouwen door het Duitse bedrijf ThyssenKrupp. Met die aanschaf is een bedrag gemoeid van zo'n 10,5 miljard euro. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Vandaag zijn er zonnige perioden. In het noorden is er meer bewolking en kan af en toe wat motregen vallen. Het wordt 21 graden op de Wadden tot plaatselijk 29 in het zuidoosten. Er staat een matige noordwestenwind, aan de noordkust vrij krachtig. Komende nacht blijft het overal droog. De temperatuur daalt naar ongeveer 15 graden en er staat weinig wind. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en blijft het vrijwel overal droog. Het wordt dan 21 tot 27 graden. Vanaf donderdag wordt het weer zomers warm en in het zuiden kan het komend weekend opnieuw tropisch worden. Tot zover het weer van het radionieuws.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht is de weg weer vrij na een ongeluk. Tussen Veghel en Kerkdriel doe je er nu een kwartier langer over. De A50 vanuit Eindhoven naar Arnhem, tussen Os-Oost en Knooppunt Bankhoef 10 minuten vertraging. En vanuit Arnhem naar Eindhoven over de A50 ben je een kwartier extra kwijt tussen Knooppunt Valburg en Ravenstein. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Woon je in Bemmel en lijkt het je leuk om andere plaatsgenoten te ontmoeten? Kom dan langs op 4 augustus bij het koffieuurtje. De mogelijkheid bestaat om met elkaar over van alles en nog wat bij te praten, terwijl je geniet van een kopje koffie of thee. Het koffieuurtje vindt plaats in de Kinkel aan de Van Ammestraat in Bemmel. Ontdek iedere zaterdag de Hansestad Doesburg tijdens een sfeervolle stadswandeling. Doesburg staat bekend om haar oude gevels en middeleeuwse stratenpatroon. Met meer dan 150 monumenten en karakteristieke panden valt er onderweg veel te bewonderen. Een ervaren gids vertelt over de geschiedenis en bijzondere verhalen van de stad. De start is om 2:30 bij het VVV-kantoor aan de Koelpoortstraat in Doesburg. Liefhebbers van countrymuziek kunnen hun hart ophalen tijdens het Spikker Country Festival in Zevenaar. Het festival is van 7 tot en met 9 augustus en staat helemaal in het teken van gezellige countryklanken en live muziek. Bezoekers kunnen genieten van optredens van diverse artiesten en bands, afgewisseld met dans en entertainment in Amerikaanse stijl. Het Spikker Country Festival is een sfeervol evenement voor jong en oud en brengt een stukje Nashville naar de Liemers. En tot zover de agenda.

0: elke werkdag op Connect. Afslag 2.4 met regionale muziek, de laatste actualiteiten en de stem van Peter. Afslag 2.4, de muzikale vitamines tijdens jouw werkdag.
1: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. Na ruim een week rijden er sinds vanmorgen weer treinen tussen Rotterdam en het zuiden van het land. Het spoor was buiten gebruik na een brand in een kabelgoot tussen Rotterdam en Zwijndrecht, waarbij zo'n 200 kabels beschadigd raakten. ProRail moest de kabels één voor één herstellen en uitgebreid testen voordat het treinverkeer kon worden hervat. Ook internationale treinen naar onder meer Londen, Brussel en Parijs ondervonden de afgelopen week hinder van de storing. Vandaag staat een 59-jarige man uit Altena terecht voor een verkrachting uit 1990 in Bodegraven. De doorbraak kwam dankzij nieuw DNA-onderzoek en een match met een databank in Engeland. Ook vorige week werd een 64-jarige verdachte aangehouden in een verkrachtingszaak uit 2002 na DNA-verwantschapsonderzoek. Volgens het Nederlands Forensisch Instituut kunnen moderne technieken uit oude sporen veel vaker bruikbare DNA-profielen halen. Politie en justitie verwachten de komende tijd meer doorbraken in jarenlang onopgeloste zedenzaken. Canada wil 12 nieuwe onderzeeërs laten bouwen door het Duitse bedrijf ThyssenKrupp Marine Systems. Met die aanschaf is een bedrag gemoeid van zo'n 10,5 miljard euro. Deze onderzeeërs vervangen de verouderde Canadese vloot en worden ook ingezet in het Noordpoolgebied. De aankoop past in de plannen van Canada om de defensieuitgaven de komende jaren fors te verhogen. Op de NAVO-top, vandaag en morgen in de Turkse Ankara, is meer investeren in defensie het belangrijkste thema. Een meerderheid van de Nederlanders vindt dat grote erfenissen veel zwaarder belast mogen worden. Dat blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau naar de erfbelasting. 2/3 van de ondervraagden vindt het huidige systeem van erfbelasting prima, maar ruim de helft wil meer belasting op grote nalatenschappen. Zo'n 12% wil erfbelasting helemaal schrappen. Volgens schattingen valt nu zo'n 3/4 van de schenkingen van ouders naar hun kinderen onder de vrijstellingsgrens. Dan nog het weer, af en toe zon, in het noorden meer bewolking, waaruit wat motregen kan vallen. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 29 in het zuidoosten. Morgen ongeveer hetzelfde weer, maar dan tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio viel op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Veghel en Waardenburg doe je er bijna een half uur langer over. A15 richting Nijmegen tussen Hardingsveld-Giessendam en Leerdam 20 minuten extra. Een kwartier vertraging heb je dan op de A50 van Eindhoven naar Arnhem tussen Os-Oost en Knoopend Bankhoef. En vanuit Os naar Arnhem een stukje verderop tussen Ewijk en Knoopend Grijshoort 25 minuten vertraging. Diezelfde A50, maar dan vanuit Arnhem naar Eindhoven, de andere kant op dus. Tussen Knoopend Valburg en Ravenstein 10 minuten vertraging. En op de A325 vanuit Nijmegen richting Arnhem. Tussen Knoopend Ressen en Westervoort is het oponthoud 10 minuten. De N322, Nieuwendijk richting Zaltbommel. Bij Rossum 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Zomerij Renkum houdt op 31 juli weer het Handwerkcafé. Van 2:30 tot 4:30 kun je samen met anderen creatief aan de slag gaan. Of je nu breidt, haakt of iets anders maakt, het Handwerkcafé is dé plek om tips te delen of nieuwe ideeën op te doen. De Zomerij is gevestigd aan de Europalaan in Renkum. De Postbank is een van de mooiste plekken voor een dagje uit in de natuur. Wandel of fiets door de uitgestrekte heidevelden en bossen van de Veluwezoom. Geniet van prachtige vergezichten over de omgeving en spot onderweg wilde dieren. De Postbank ligt bij Reden, vlakbij Arnhem, en is goed bereikbaar. Onderweg zijn er diverse rustpunten voor een hapje en een drankje. Het centrum van Huissen staat op 3 augustus in het teken van de Huissense avond. Vanaf 8 uur zorgen live muziek, dj's en optredens voor een feestelijke sfeer op de pleinen en terrassen. Bezoekers kunnen genieten van een avond vol muziek en gezelligheid. De Huissense avond is gratis toegankelijk. Een dag later, op 4 augustus, barst de Huissense dag los met traditionele jaarmarkt en een sfeervolle braderie in het centrum. En tot zover de agendaberichten.

0: Dit is Jos Thuistra met de hoofdpunten van het radionieuws. Na ruim een week rijden er sinds vanmorgen weer treinen tussen Rotterdam en het zuiden van het land. Vandaag staat een 59-jarige man uit Altena terecht voor een verkrachting uit 1990 in Bodegraven. Doorbraak kwam dankzij een nieuw DNA-onderzoek. De meerderheid van de Nederlanders vindt dat grote erfenissen veel zwaarder belast mogen worden. Dat blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau naar de erfbelasting. Canada wil 12 nieuwe onderzeeërs laten bouwen door het Duitse bedrijf ThyssenKrupp. Met die aanschaf is een bedrag gemoeid van zo'n 10,5 miljard euro. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat nu 130 kilometer file in de regio. Op deze wegen heb je de meeste vertraging. De A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. Tussen Veghel en Waardenburg 15 kilometer en 35 minuten extra reistijd. A50 van Arnhem naar Os. Tussen Knopend Valburg en Ravenstein doe je er een kwartier langer over. Dat geldt ook voor de A325 vanuit Nijmegen naar Arnhem. Tussen Elst en Westervoort. De A326 vanuit Nijmegen naar Ravenstein. Voor het Knopend Bankhoef is het oponthoud ook een kwartier. En op de N322 Nieuwendijk richting Zaltbommel voor de aansluiting met de A2 bij Zaltbommel ben je 3 kwartier extra kwijt. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

ontdekt de kunst in de binnenstad van Doesburg tijdens een beeldenwandeling met gids Ina Timmer. De wandeling start op zondag 2 augustus om 3 uur bij het beeld van Jan Wolkers naast de Martinikerk. Onderweg wordt stilgestaan bij bijzondere beelden, gedichten en gevelstenen in het historisch centrum. De gids vertelt over de kunstenaars en de verhalen achter de kunstwerken. De rondwandeling biedt een verrassende kijk op de stad. Deelname is gratis. Kun je luisteren naar wat de natuur te vertellen heeft? Tijdens de workshop De Beek Spreekt gaan deelnemers op zoek naar de stem van de beek en de natuur. De workshop levert inspiratie op voor het literatuur- en poëziefestival Het Park Vertelt. De activiteit vindt plaats op zondag 9 augustus van 1 uur tot 3:30... vanaf het boshuis bij Mergenmets aan de Hilsumse Beek. Spijk vormt in augustus opnieuw het decor van de traditionele Spiekse kermis. In en rond de feesttent staat een gevarieerd programma klaar met muziek, schutterstradities en vermaak voor alle leeftijden. Hoogtepunten zijn onder meer het koningsschieten en de traditionele schuttersactiviteiten van schuttersvereniging EMM. In de avonden zorgen live-optredens en dj's voor een feestelijke sfeer in de bekende blauw-witte tent. Ook de nostalgische kermisattracties ontbreken niet. De Spiekse kermis is van donderdag 6 tot en met zondag 9 augustus. En tot zover de agendaberichten.

0: Connect Sport. Mis niets op het veld. En volg live de wedstrijden van Vitesse en MHSV. Als eerste de prestaties van jouw club. Kijk voor het speelschema op rtvconnect.nl. Connect Sport. Op de wedstrijddagen ook bij jou thuis.
1: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
2: Zetcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
3: Ondernemers opgelet. Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
2: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
4: Dit is Jos Nuistra met het Radio Nieuws. Het leven in Nederland was in juni gemiddeld 2,9% duurder dan een jaar eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Daarmee is de inflatie gedaald ten opzichte van mei, toen die nog 3,5% bedroeg. Volgens het CBS kwam dat vooral doordat de prijzen van motorbrandstoffen minder hard stegen dan eerder dit jaar. Ook de prijsontwikkeling van hotels en vakantiehuizen drukte de inflatie. De daling hangt samen met lagere olie- en gasprijzen na het voorlopig vredesakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran en de heropening van de Straat van Hormuz. Moskou zegt afgelopen nacht doelwit te zijn geweest van een grootschalige Oekraïense droneaanval. Volgens de burgemeester werden meer dan 430 drones afgevuurd, waarvan het merendeel door de Russische luchtverdediging zou zijn onderschept. Bij de nadering van de hoofdstad Moskou zouden nog eens 36 drones zijn vernietigd. De Russische claims zijn niet onafhankelijk te verifiëren. Er zijn geen meldingen van slachtoffers of schade in Moskou. De aanval volgt op zware Russische luchtaanvallen rond Kiev, waarbij eerder deze week 28 mensen om het leven kwamen. Na ruim een week rijden er sinds vanmorgen weer treinen tussen Rotterdam en het zuiden van het land. Het spoor was buiten gebruik na een brand in een kabelgoot tussen Rotterdam en Zwijndrecht, waarbij zo'n 200 kabels beschadigd raakten. ProRail moest de kabels één voor één herstellen en uitgebreid testen voordat het treinverkeer kon worden hervat. Ook internationale treinen naar onder meer Londen, Brussel en Parijs ondervonden de afgelopen week hinder van de storing. Vandaag staat een 59-jarige man uit Altena terecht voor een verkrachting uit 1990 in Bodegraven. De doorbraak kwam dankzij nieuw DNA-onderzoek en een match met een databank in Engeland. Ook vorige week werd een 64-jarige verdachte aangehouden in een verkrachtingszaak uit 2002 na DNA-verwantschapsonderzoek. Volgens het Nederlands Forensisch Instituut kunnen moderne technieken uit oude sporen veel vaker bruikbare DNA-profielen halen. Politie en justitie verwachten de komende tijd meer doorbraken in jarenlang onopgeloste zedenzaken. Dan nog het weer, af en toe zon, in het noorden meer bewolking waaruit wat motregen kan vallen. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 29 in het zuidoosten. Morgen ongeveer hetzelfde weer, maar dan tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio heb je een half uur vertraging op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Veghel en Waardenburg. Rijdt het langzaam over 14 kilometer. En verderop tussen Geldermalsen en Everdingen 10 minuten vertraging. Dan de A50 Os-Arnhem tussen Ewijk en Renkum 10 minuten extra. En de andere kant op tussen Knoppen Valburg en Ravenstein in een kwartier vertraging. Dan de A325 vanuit Nijmegen naar Arnhem. Ook een kwartier extra reistijd tussen Elst en Westervoort. En door de file op de A2 loopt het helemaal vast op de N322. Van Nieuwendijk naar Zaltbommel. Voor de aansluiting met de A2 bij Zaltbommel staat 4 kilometer. De vertraging is 3 kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Aan de oever van de Breulie in Oud-Zevenaar is het weer tijd voor het Breuliefeest dat gehouden wordt op 25 juli. Het Breuliefeest wordt jaarlijks georganiseerd door de Toetenburgers en zij hebben een gevarieerd programma samengesteld. Er is onder andere muziek van Noah en Empire. De aanvang is om 7 uur. Het Breuliefeest wordt gekenmerkt door de prachtige buitenlocatie aan de Breulie. Op de website toetenburgers.nl staat meer informatie. Kinderen tussen de 9 en 12 jaar kunnen ook dit jaar weer meedoen aan de Ome Joop's Tour. Ome Joop's Tour is het grote zomeravontuur voor kinderen. Van 26 juli tot en met 1 augustus fietsen de deelnemers door Gelderland. De karavaan fietst dagelijks naar verschillende locaties voor sport, spel en activiteiten. Op 30 juli staan fietsen en activiteiten gepland bij de Veerstal in Lathum. De finish vindt 1 augustus plaats bij de Koepelgevangenis in Arnhem. Deelname aan Ome Joop's Tour is gratis, maar het aantal plaatsen is beperkt. In de Zomerij Renkum is tot en met 31 juli een expositie te zien van Suiling Jan. De natuur vormt een constante inspiratiebron in haar werk. Jan schildert in series en verdiept zich in kleine objecten zoals stenen, paddenstoelen en schelpen. In de Zomerij Renkum wordt een selectie getoond uit haar reeks schelpen, waarin vorm, kleur en textuur centraal staan en rust en concentratie voelbaar zijn. De expositie is vrij toegankelijk tijdens de openingstijden van de Zomerij Renkum. En tot zover de agendaberichten.
1: Regionale muziek hoor je hier, nu op Connect.

0: Dit is Jos Stuistra met de hoofdpunten van het radionieuws. De olie- en gasprijzen zijn vanochtend gestegen na een aanval op een gastanker bij de straat van Hormuz voor de kust van Oman. Het schip zou zijn geraakt door een projectiel waarna brand uitbrak. Via het Tulpfonds komen 34 internationale topwetenschappers naar Nederland, van wie 29 uit de VS. Het leven in Nederland was in juni gemiddeld 2,9% duurder dan een jaar eerder. Moskou zegt de afgelopen nacht doelwit te zijn geweest van een grootschalige Oekraïense droneaanval. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Vandaag zijn er zonnige perioden. In het noorden is er meer bewolking en kan af en toe wat motregen vallen. Het wordt 21 graden op de Wadden tot plaatselijk 29 in het zuidoosten. Er staat een matige noordwestenwind, aan de noordkust vrij krachtig. Komende nacht blijft het overal droog. De temperatuur daalt naar ongeveer 15 graden en er staat weinig wind. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en blijft het vrijwel overal droog. Het wordt dan 21 tot 27 graden. Vanaf donderdag wordt het weer zomers warm en in het zuiden kan het komend weekend opnieuw tropisch worden. Tot zover het weer van het radionieuws.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio heb je 20 minuten vertraging op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Rosmalen-West en Waardenburg. En verderop voor knooppunt Everdingen daarbovenop in een kwartier vertraging. Dan de A15 Nijmegen-Gorkum tussen Meter en Leerdam doe je er 10 minuten langer over. Dat geldt ook voor de A50 van Arnhem naar Os bij Ravenstein. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Schutterij Willem Tell uit Loo maakt zich op voor de Loosse kermis. Van 15 tot en met 18 augustus bruist het dorp van traditie en feestgedruis. Diverse bands zorgen ervoor dat er elke avond gedanst kan worden in het Schuttersgebouw. Op maandag is het weer tijd voor het koningsschieten en prijsschieten. Tijdens de familiedag op dinsdag zijn er voor de kinderen activiteiten. Ontdek deze zomer de fascinerende wereld van water in het Nederlands Watermuseum in Arnhem. Dit interactieve museum is leuk voor jong en oud, met proefjes, uitdagende opdrachten en verrassende tentoonstellingen over water, natuur en techniek. Een bezoek is niet alleen leerzaam, maar ook een leuke belevenis voor het hele gezin. Het museum is geopend van dinsdag tot en met vrijdag van 12 uur tot 5 en op zaterdag en zondag van 10 tot 5 uur. Geniet van een verrassend dagje uit op landgoed Roosendaal, vlakbij Arnhem. Wandel door het park en ontdek de beroemde bedriegertjes, sfeervolle fonteinen en indrukwekkende waterwerken. Jong en oud kunnen zich verwonderen over de rijke historie en de prachtige natuur. Voor kinderen is er onderweg volop ruimte om spelende wijs het landgoed te verkennen. Dankzij de mooie wandelroutes en idyllische plekjes is een bezoek aan Roosendaal een belevenis voor het hele gezin. En tot zover de agendaberichten.

0: De middag van Connect. Elke werkdag van 4 tot 6 op Connect. Chris neemt je mee richting de avondspits. En houdt je op de hoogte van de laatste gebeurtenissen in Midden-Gelderland. De middag van Connect. Maandag tot en met vrijdag. 4-6.
1: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd-reclame.nl.
2: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. De olie- en gasprijzen zijn vanochtend gestegen na een aanval op een gastanker bij de straat van Hormuz voor de kust van Oman. Het schip zou zijn geraakt door een projectiel waarna brand uitbrak. Wie verantwoordelijk is voor de aanval is nog niet officieel vastgelegd. De VS wijst naar Iran, maar Teheran heeft de aanval niet opgeëist en onafhankelijk bewijs ontbreekt. De aanval zorgt opnieuw voor zorgen over de veiligheid van de belangrijke zeeroute. De olieprijzen stegen met ruim 1% en de Europese gasprijs liep op met ongeveer 5%. Via het Tulpfonds komen 34 internationale topwetenschappers naar Nederland, van wie 29 uit de VS. Het fonds is vorig jaar opgericht door het ministerie van Onderwijs en onderzoeksfinancier Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek, om buitenlandse onderzoekers aan te trekken. Veel Amerikaanse wetenschappers zoeken een nieuwe werkplek nadat onder president Donald Trump fors is bezuinigd op onderzoek en de academische vrijheid onder druk kwam te staan. Het leven in Nederland was in juni gemiddeld 2,9% duurder dan een jaar eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Daarmee is de inflatie gedaald ten opzichte van mei, toen die nog 3,5% bedroeg. Volgens het CBS kwam dat vooral doordat de prijzen van motorbrandstoffen minder hard stegen dan eerder dit jaar. Ook de prijsontwikkeling van hotels en vakantiehuizen drukte de inflatie. De daling hangt samen met lagere olie- en gasprijzen na het voorlopig vredesakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran en de heropening van de straat van Hormuz. Moskou zegt afgelopen nacht doelwit te zijn geweest van een grootschalige Oekraïense droneaanval. Volgens de burgemeester werden meer dan 430 drones afgevuurd, waarvan het merendeel door de Russische luchtverdediging zou zijn onderschept. Bij de nadering van de hoofdstad Moskou zouden nog eens 36 drones zijn vernietigd. De Russische claims zijn niet onafhankelijk te verifiëren. Er zijn geen meldingen van slachtoffers of schade in Moskou. De aanval volgt op zware Russische luchtaanvallen rond Kiev, waarbij eerder deze week 28 mensen om het leven kwamen. Dan nog het weer, af en toe zon, in het noorden meer bewolking, waaruit wat motregen kan vallen. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 29 in het zuidoosten. Morgen ongeveer hetzelfde weer, maar dan tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.

0: De Neumarkt in Kleef verandert op 16 juli van 4 tot 10 uur in een sfeervolle ontmoetingsplek. Bezoekers kunnen genieten van live muziek, verfrissende drankjes en gerechten van diverse standhouders. De Vrijerabendmarkt biedt de perfecte gelegenheid om samen met vrienden, familie of collega's de dag ontspannen af te sluiten. De sfeer, muziek en culinaire verrassingen maken elke editie tot een aantrekkelijke zomeravond. De toegang is gratis. Voor het repareren van defecte spullen kun je op 25 juli terecht bij Repair Café De Groene Vos in Arnhem. Tussen 10:30 en 1 uur staan enthousiaste vrijwilligers klaar om je te helpen met het herstellen van kleine huishoudelijke apparaten. De reparatie wordt gratis uitgevoerd. De Groene Vos is gevestigd aan de Nieuwe Hommel aan de Witstraat in Arnhem. Boogie Nights keert deze zomer terug op de Ronde Weide in Park Sonsbeek in Arnhem. Op vrijdag 31 juli staat vanaf 4 uur het park in het teken van disco, dance classics en guilty pleasures. De bekende Boogie Nights DJ's draaien de grootste hits uit de jaren 70, 80 en 90. Bezoekers kunnen daarnaast genieten van foodtrucks, karaoke, spelletjes en nostalgische videoclips op een groot scherm. De bosrijke omgeving van Park Sonsbeek zorgt voor een unieke festivalsfeer. Het evenement is toegankelijk voor bezoekers van 18 jaar en ouder. Kijk voor meer informatie op sonsbeekagenda.nl. En tot zover de agendaberichten.
1: Ook deze track komt hier uit de regio. Je hoort hem hier, nu op Connect.

0: dit is Jos Tuinstra met de hoofdpunten van het radionieuws. Cijfers van het hypotheekdatanetwerk, geanalyseerd door Van Brugge Adviesgroep, zetten steeds meer starters hun hypotheekrente 10 jaar vast. Shell verwacht opnieuw sterke handelsresultaten over het tweede kwartaal. Volgens het bedrijf zorgde de onrust op de olie- en gasmarkt, veroorzaakt door de oorlog tussen Iran en Israël eerder dit jaar, voor hoge opbrengsten uit de handel in olie en gas. Zwaar noodweer heeft in het midden en westen van China aan zeker 10 mensen het leven gekost. De Britse zangeres Lauren Bennett is overleden. Dat heeft haar voormalige meidengroep GRL bekendgemaakt. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Rosmalen-West en Knopendel 15 kilometer file. De vertraging is 20 minuten. A12 Arnhem-Duitse grens, bij de grens 2 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Mensen die van parken en tuinen houden kunnen op zondag 12 juli een parkrondleiding krijgen bij Kasteel Roosendaal. De rondleiding is van 1:30 tot 2:30 en van 2:30 tot 4:30. Ga met de parkgids mee naar het prachtige park van Roosendaal en bewonder onder andere de bijzondere tuinsieraden en de unieke bomen die het park rijk is. Ga mee op stap en ontdek de bijzondere plekken van dit unieke park. Op de markt in Bemmel vindt op zondag 19 juli het Internationaal Kapellenfestival plaats. Van 12 tot 5 uur kunnen bezoekers gratis genieten van traditionele blaas- en egelendermuziek. Het festival is een initiatief van muziekvereniging De Leemkulers uit Oosterbeek. De markt wordt omgetoverd tot een sfeervol muziekplein met voldoende zitplaatsen. Ook zijn er hapjes en drankjes verkrijgbaar op het horecaplein. Naast Nederlandse kapellen treedt traditiegetrouw ook een buitenlands gastkapel op. Fort Pannerden staat uitgebreid stil bij 3 bijzondere jubilea. 10 jaar beleeffort, 5 jaar museum en 5 jaar UNESCO werelderfgoed. Ter gelegenheid hiervan is er een jubileumprogramma met een nieuwe tentoonstelling en activiteiten voor jong en oud. Bezoekers kunnen het fort op een unieke manier ontdekken en meer leren over de rijke geschiedenis van deze historische verdedigingslinie. Fort Pannerden is geopend van woensdag tot en met zondag tussen 11 en 5 uur. De jubileumactiviteiten en de tentoonstelling zijn te bezoeken tot en met eind augustus. En tot zover de agendaberichten.

0: Dit is Connect. Met iedere maandagavond de achtergronden bij het nieuws. In Kijk op de Samenleving. Een brede blik op mens, maatschappij, kunst en cultuur in onze regio. Je hoort interviews met regionaal en landelijk bekende mensen. En iedere week cabaret. Kijk op de Samenleving. Maandagavond, 7 uur. Connect.
1: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam. Zelfde service.
2: Ondernemers opgelet. Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
3: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. In de Syrische hoofdstad Damascus zijn meerdere explosies gemeld bij het hotel waar de Franse president Emmanuel Macron zou verblijven. Volgens ooggetuigen stegen rook op uit het gebouw. Er zouden twee ontploffingen zijn geweest. Macron was op dat moment niet in het hotel, maar onderweg naar een ontmoeting met de Syrische president. Over slachtoffers of de oorzaak van de explosies is nog niets bekend. Macron is de eerste leider van een EU-land die Syrië bezoekt sinds de machtswisseling na de val van het regime van Assad eind 2024. De Haagse zanger, cabaretier en schrijver Harry Jekkers krijgt een miniatuurstandbeeld in Madurodam. De onthulling is zaterdag na zijn voorlaatste optreden in de Koninklijke Schouwburg. Het beeld krijgt een vaste plek op het Harry Jekkersplein voor de miniatuur van de Schouwburg. Zondag neemt de 75-jarige Jekkers definitief afscheid van het theater. Hij werd landelijk bekend met de hit O.O. Den Haag en als voorman van Klein Orkest, dat onder meer succes had met het nummer Over de Muur. De Franse Voetbalbond stapt naar de rechter na racistische uitlatingen over aanvoerder Kylian Mbappé. Een Paraguayaanse senator noemde de spits na de WK-wedstrijd tegen Paraguay onder meer een gekoloniseerde Kameroener en gebruikte meerdere beledigende termen. De Franse Bond noemt de uitspraken crimineel en krijgt daarbij steun van de FIFA en de Franse president Macron. Ook de regering van Paraguay heeft afstand genomen van de uitspraken. Italië moet 60.000 euro schadevergoeding betalen aan een vrouw die volgens het Europees Hof voor de Rechten van de Mens onvoldoende werd beschermd tegen huiselijk en seksueel geweld. De vrouw deed in 2021 aangifte tegen haar partner wegens aanranding en bedreiging met een mes. De aanklager stelde dat het normaal is dat een man de wensen van zijn partner soms negeert. Het Hof oordeelt dat de vrouw daardoor twee keer slachtoffer is geworden van het geweld en van het falen van de Italiaanse justitie. Dan nog het weer, af en toe zon, in het noorden meer bewolking, waaruit wat motregen kan vallen. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 29 in het zuidoosten. Morgen ongeveer hetzelfde weer, maar dan tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door een autobrand is de N322 beneden de Leeuwen richting Nijmegen dicht tussen de N329 en Deest. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: muziek en sport. Connect verbindt Midden-Gelderland.
1: De verbinding in Midden-Gelderland. Connect.

0: Bemmel staat van 7 tot en met 11 augustus in het teken van de jaarlijkse kermis. Op en rond het Kinkelplein en in het centrum zorgen attracties, spelletjes en terrassen voor 5 dagen vol vermaak. Tijdens de kermisdagen worden ook de traditionele Bemmelse paardendagen gehouden, met de bekende ponymarkt, jaarmarkt en de spectaculaire korte baandraverij. Bezoekers kunnen genieten van een echte dorpssfeer met muziek, ontmoetingen en activiteiten voor jong en oud. Een potje minigolf spelen? Dat kan op Hoog Elten, net over de grens bij Elten. De sfeervolle baan ligt in een groene omgeving en biedt plezier voor jong en oud. Daag familie, vrienden of buren uit voor een wedstrijd op de uitdagende holes. In de maanden juli en augustus is de minigolfbaan geopend vanaf 1 uur. De minigolfbaan is te vinden aan de Luitgardistrasse op Hoog Elten in Duitsland. Cultureel centrum De Kreek in Oosterbeek houdt op 14 augustus voor iedereen een Samen Soepen ontmoeting. Samen Soepen is een initiatief waarbij samen eten leidt tot ontmoeting en gesprek in de wijk. De soep wordt geserveerd vanaf 6 uur. Deelname is gratis, een vrijwillige donatie is welkom, maar niet verplicht. Vrijwilligers die willen koken, roeren of snijden zijn van harte welkom. De Kreek is gevestigd aan de Weverstraat in Oosterbeek. En tot zover de agendaberichten.
1: Regionale muziek hoor je hier, nu op Connect.

0: Show staan staan met de hoofdpunten van het radionieuws. In de Syrische hoofdstad Damascus zijn meerdere explosies gemeld bij het hotel waar de Franse president Macron zou verblijven. Volgens ooggetuigen stegen rook op uit het gebouw. De Haagse zanger, cabaretier en schrijver Harry Jekkers krijgt een miniatuurstandbeeld in Madurodam. De Franse voetbalbond stapt naar de rechter na racistische uitlatingen over aanvoerder Kylian Mbappé. Italië moet 60.000 euro schadevergoeding betalen aan een vrouw die volgens het Europees Hof voor de Rechten van de Mens onvoldoende werd beschermd tegen huiselijk en seksueel geweld. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: In het noorden is het overwegend bewolkt en lokaal kan er wat regen vallen. Elders in het land is het redelijk zonnig. Bij een matige noordwestenwind wordt het 21 graden op de Wadden tot 29 graden in het zuidoosten. Aan de noordkust kan het stevig waaien. Vanavond en vannacht blijft het droog. In de nacht daalt het kwik naar een graad of 15. Morgen begint de dag met bewolking, maar ook wat zon. In de middag heeft de westkust en met name Zeeland de beste papieren voor zon. De wind zit in de noordwesthoek en in het noorden wordt het zo'n 20 tot 22 graden. In het midden iets warmer met 23 tot 24 graden. En het warmst wordt het in het zuiden met plaatselijk zo'n 27 graden. Op donderdag is het in het noorden van het land bewolkt. Maar dit is niet van lange duur. In de loop van de ochtend komt de zon erbij. Het wordt daar 20 tot 24 graden. De meeste zon wordt voor het midden en zuiden verwacht. En in de middag tikt de thermometer de 25 tot 29 graden aan. Met een lokale uitschieter van 30 graden in het zuidoosten. Dit was het weerbericht van het Radionieuws.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. File door grenscontrole op de A12 vanuit Arnhem. 2 kilometer file vanaf knooppunt Oudijk, een kwartier vertraging. De N322 beneden Leeuwen richting Nijmegen is nog steeds dicht door een autobrand tussen de N329 en Deest. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

In Arnhem stellen inkers op de Hezelberg aan de Apeldoornse weg op 11 en 12 juli hun erf open van 10 tot 4 uur voor publiek. Er zijn demonstraties en je kunt kennis maken met imkers, bijenvolken en producten. Er zijn tafels met bijenwasschilderingen, wolfitschilderijtjes, koek en drankjes. Er liggen boeken over bijen ter inzage en je kunt ervaringen uitwisselen. Het centrum van Kleef verandert van 11 tot en met 19 juli in een feestterrein tijdens de Kleven Kermis. Sensationele attracties, hoge zweefmolens en razendsnelle achtbanen zorgen voor spanning en avontuur voor jong en oud. Kleven Kermis is het grootste volksfeest in de grensstreek. Naast de attracties kunnen bezoekers genieten van Duitse lekkernijen, sfeervolle terrassen en een festivalsfeer. Overdag is er volop vermaak voor gezinnen, terwijl de kermis in de avonduren verandert in een kleurrijk spektakel van licht en geluid. De Maatjes in Zevenaar houdt op zondag 19 juli een spelletjesmiddag. Van 12 tot 3 uur kun je samen genieten van spellen en gezelschap. Spellen zijn aanwezig, maar je mag ook je eigen favoriete spel meenemen. Aanmelden is niet nodig. Gewoon binnenlopen en meedoen is mogelijk. De Maatjes is gevestigd aan de Kardinaal de Jongstraat in Zevenaar. En tot zover de agendaberichten.

0: Op zaterdagmiddag laat Connect je lachen. Luister voor een bak gezelligheid, het laatste nieuws en sport uit de regio. Naar Rick op Connect. Zaterdagmiddag, 2 uur.
1: Connect. In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd.nl.

0: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Het Europees Parlement luidt een noodklok en vindt dat er actie ondernomen moet worden om de auto-industrie in Europa te redden. In de branche zijn ondertussen al honderdduizenden banen verdwenen of dreigen te verdwijnen. Dit komt volgens het parlement onder andere door de verkoop van goedkope Chinese auto's in Europa. Maar ook de regelgeving zet de auto-industrie op achterstand. De rechterflank wil geen verbod op verbrandingsmotoren en links is juist van mening dat de omslag naar elektrische auto's versneld moet worden. De 25-jarige man die vorig jaar augustus met rode verf het Nationaal Monument op de Dam bekladde, wordt niet verder gestraft. Volgens de rechter is hij wel schuldig aan opzettelijke beschadiging, maar niet aan vernieling. De man kon vorig jaar snel worden opgepakt en bekende zijn daad. De kosten om het monument schoon te maken bedroegen €900 en die heeft hij aan de gemeente Amsterdam betaald. In het havengebied van Rotterdam is bij een steekpartij een vrouw ernstig gewond geraakt. Volgens de politie werd het slachtoffer iets na 8:30 bij een bedrijventerrein neergestoken. Hulpdiensten rukten massaal uit, waaronder een traumahelikopter. De politie meldt dat er iemand is opgepakt. Onbekend is wat er aan het steekincident vooraf ging en of de verdachte en het slachtoffer elkaar kenden. In de Syrische hoofdstad Damascus zijn meerdere explosies gemeld bij het hotel waar de Franse president Macron zou verblijven. Volgens ooggetuigen steeg er rook op uit het gebouw. Er zouden 2 ontploffingen zijn geweest. Macron was op dat moment niet in het hotel, maar onderweg naar een ontmoeting met de Syrische president. Volgens het kantoor van Macron heeft de Franse president de ontploffingen zelf niet gehoord. Over slachtoffers of de oorzaak van de explosies is nog niets bekend. Macron is de eerste leider van een EU-land die Syrië bezoekt sinds de machtswisseling na de val van het regime van Assad eind 2024. Het weer: in het noorden bewolking en lokaal wat regen, elders zonnige periode. Bij een matige noordwestenwind wordt het 21 tot 29 graden. Dit was het radionieuws.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens door de controles 3 kilometer file bij de grens en een kwartier vertraging. N322 beneden Leeuwen richting Nijmegen. Tussen de N329 en D staat een auto in brand. De weg is dicht. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
2: Dit is Connect.

0: De culturele zondag Doesburg is een manifestatie die op 2 augustus van 12 tot 5 uur plaatsvindt. Op deze dag openen kunstenaars, galeries, podia en musea de deuren voor het publiek. De deelnemers van de culturele zondag zijn herkenbaar aan de witte vlag met logo. De routebeschrijving is verkrijgbaar bij de deelnemers van de culturele zondag en bij VVV Doesburg. Op zoek naar een dagje uit voor het hele gezin? Bezoek dan kinderboerderij Rozorum in Zevenaar. In het groene Rozorumpark maken kinderen kennis met geiten, schapen, ponies, ezels, konijnen en vele andere dieren. De kinderboerderij is gratis toegankelijk en een leuke bestemming voor jong en oud. Van dinsdag tot en met vrijdag is de boerderij geopend van 8:30 tot 16:30. En in het weekend zijn bezoekers welkom van 10 tot 1 uur. Tijdens de zomervakantie is er veel te beleven in het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem. Van 26 juli tot en met 10 augustus is het museumpark iedere avond geopend voor een sfeervol programma met muziek, ambachten, spel en creatieve activiteiten. Overdag kunnen bezoekers op ontdekkingstocht langs historische boerderijen, molens en karakteristieke straatjes en ervaren hoe mensen vroeger leefden, werkten en woonden. Het Nederlands Openluchtmuseum is gevestigd aan de Hoeverlaan in Arnhem. En tot zover de agendaberichten.
1: Ook deze track komt hier uit de regio. Je hoort hem hier.

0: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Het Europees Parlement luidt de noodklok en vindt dat er actie ondernomen moet worden om de auto-industrie in Europa te redden. De 25-jarige man die vorig jaar augustus met rode verf het Nationaal Monument op de Dam bekladde, wordt niet verder gestraft. Volgens de rechter is hij wel schuldig aan opzettelijke beschadiging, maar niet aan vernieling. In het havengebied van Rotterdam is bij een steekpartij een vrouw ernstig gewond geraakt. Volgens de politie werd het slachtoffer iets na 8:30 bij een bedrijventerrein neergestoken. In de Syrische hoofdstad Damascus zijn meerdere explosies gemeld bij het hotel waar de Franse president Macron zou verblijven. Macron was op dat moment niet in het hotel, maar onderweg naar een ontmoeting met de Syrische president. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De N322 beneden Leeuwen richting Nijmegen is dicht door een autobrand tussen de N329 en Deest. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Developer donderdagen gaan alsnog door in het centrum van Velp. Op 30 juli, 6 en 13 augustus wordt de populaire braderie gehouden. Bezoekers kunnen tussen 10 en 7 uur langs een gevarieerd aanbod van marktkramen wandelen en genieten van foodpleinen, terrassen, live muziek en diverse activiteiten voor kinderen. Na afloop is er op het terras van Matsers aan de Alexanderstraat live muziek van 6 uur tot 11:30. Een fietstocht langs de pontjes is een manier om de rivieren en het landschap in Gelderland van dichtbij te beleven. Onderweg brengen de veerpontjes fietsers over de Rijn en IJssel, waardoor iedere oversteek een bijzonder onderdeel van de route wordt. Voor actuele informatie over de veerdiensten kunnen fietsers terecht bij de regionale VVV's, toeristische informatiepunten en fietsroute-apps. In Westervoort verandert het Dorpsplein in Westervoort op 21 augustus van 4 uur tot 9 uur in een sfeervolle zomerfair. Bezoekers kunnen genieten van een gezellige braderie met een gevarieerd aanbod. Lokale verenigingen, stichtingen, bedrijven en hobbyisten presenteren zich met kramen en activiteiten. Het programma blijft nog even een verrassing, waardoor er volop te beleven valt. De zomerfair belooft een gezellige middag en avond vol ontmoeting, sfeer en lokale betrokkenheid. En tot zover de agendaberichten.

0: Iedere zaterdagochtend vanaf 8 uur. De ochtend van Connect met Robert. De beste start van je weekend met de hits van Connect en het laatste nieuws uit de regio. Connect, overal thuis.
1: Zetcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
2: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
1: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
3: Ondernemers opgelet. Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
4: Dit is Ellie van Loenen met het Radio Nieuws. De VVD zal vandaag een voorstel indienen voor een landelijk verbod op religieuze uitingen van boa's. Denk daarbij aan hoofddoekjes, kruisjes of keppeltjes. Een meerderheid in de Kamer is al geruime tijd voor het verbod, maar tot nu toe kwam het er niet van. De VVD vindt dat bij een uniform geen religieuze uitingen horen. In sommige gemeenten wordt het wel toegestaan, maar de VVD wil daarvan af en dit landelijk vastleggen in een wet. De brandweer op Texel meldt dat er een flinke natuurbrand op Texel woedt. Er is extra hulp ingeroepen en brandweerlieden vanaf het vasteland zijn onderweg om te helpen het vuur in Den Burg te bestrijden. Er is veel rookontwikkeling en de rook trekt het bos in de richting van Den Burg in. De politie heeft ter plaatse maatregelen getroffen en de natte vlakweg richting het strand is op dit moment afgesloten. Het Indonesische Bali gaat strenger optreden tegen buitenlandse influencers en contentmakers die op een toeristenvisum reizen. Wie op het eiland online video's maakt of berichten plaatst en daar geld voor krijgt, kan de visa-regels overtreden. Een toeristenvisum is bedoeld voor vakantie en niet voor werk. De autoriteiten gaan controleren en sociale media wordt nauwlettend in de gaten gehouden. De immigratiedienst van Bali wil de toeristische sector van het eiland beschermen. Wie de regels overtreedt, loopt kans op boetes, uitzetting en zelfs een blijvend verbod om weer naar Indonesië te komen. De 39-jarige vrouwelijke verdachte van de bomaanslag in Monaco van vorige week is bij de Oekraïense hoofdstad Kiev dood aangetroffen. Het lichaam van Anastasia Beresovska zou gisteravond laat gevonden zijn. De aanslag in Monaco was vermoedelijk gericht tegen een Oekraïense miljardair. Hij en twee familieleden raakten zwaar gewond. De verdachte was een week voortvluchtig en via Interpol liep een opsporingsverzoek. Oekraïense media melden dat twee verdachten zijn opgepakt die met de dood van de vrouw in verband worden gebracht. Het weer: in het noorden bewolking en lokaal wat regen, elders zonnige periode. Bij een matige noordwestenwind wordt het 21 tot 29 graden. Dit was het Radio Nieuws.
0: Dit is Connect.

0: Connect.
1: Als er iemand bij me wegging, even slikken en weer doorgaan. Even voelen en gewoon weer opstaan. Het deed me weinig. Maar om jou ben ik verdrietig. Zonder jou ontzettend nietig. Je stem die in mijn hoofd blijft zitten. Mij geen moment met rust laat. En dat er mensen zijn die lachen. En dat er mensen zijn die dansen. En dat er mensen zijn die innig zoenen. Dat kan ik nu niet meer begrijpen. Ik voel alleen de pijn van God, waar is ze?

0: nog wat bij te praten, terwijl je geniet van een kopje koffie of thee. Het koffieuurtje vindt plaats in de Kinkel aan de Van Ammestraat in Bemmel. Ontdek iedere zaterdag de Hansestad Doesburg tijdens een sfeervolle stadswandeling. Doesburg staat bekend om haar oude gevels en middeleeuwse stratenpatroon. Met meer dan 150 monumenten en karakteristieke panden valt er onderweg veel te bewonderen. Een ervaren gids vertelt over de geschiedenis en bijzondere verhalen van de stad. De start is om 1:30 bij het VVV-kantoor aan de Koepoortstraat in Doesburg. Liefhebbers van countrymuziek kunnen hun hart ophalen tijdens het Spikker Country Festival in Zevenaar. Het festival is van 7 tot en met 9 augustus en staat helemaal in het teken van gezellige countryklanken en live muziek. Bezoekers kunnen genieten van optredens van diverse artiesten en bands, afgewisseld met dans en entertainment in Amerikaanse stijl. Het Spikker Country Festival is een sfeervol evenement voor jong en oud en brengt een stukje Nashville naar de Liemers. En tot zover de agendaberichten.
1: Regionale muziek hoor je hier, nu op Connect.
2: Ai, ai.

0: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. De VVD zal vandaag een voorstel indienen voor een landelijk verbod op religieuze uitingen van boa's. Denk daarbij aan hoofddoekjes, kruisjes of keppeltjes. De brandweer op Texel meldt dat er een flinke natuurbrand op Texel woedt. Er is extra hulp ingeroepen en brandweerlieden vanaf het vasteland zijn onderweg om te helpen het vuur in Den Burg te bestrijden. Het Indonesische Bali gaat strenger optreden tegen buitenlandse influencers en contentmakers die op een toeristenvisum reizen. De 39-jarige vrouwelijke verdachte van de bomaanslag in Monaco van vorige week is bij de Oekraïnse hoofdstad Kiev dood aangetroffen. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws. In het noorden is het overwegend bewolkt en lokaal kan er wat regen vallen. Elders in het land is het redelijk zonnig. Bij een matige noordwestenwind wordt het 21 graden op de Wadden tot 29 graden in het zuidoosten. Aan de noordkust kan het stevig waaien. Vanavond en vannacht blijft het droog. In de nacht daalt het kwik naar een graad of 15. Morgen begint de dag met bewolking, maar ook wat zon. In de middag heeft de westkust en met name Zeeland de beste papieren voor zon. De wind zit in de noordwesthoek en in het noorden wordt het zo'n 20 tot 22 graden. In het midden iets warmer met 23 tot 24 graden. En het warmst wordt het in het zuiden met plaatselijk zo'n 27 graden. Op donderdag is het in het noorden van het land bewolkt. Maar dit is niet van lange duur. In de loop van de ochtend komt de zon erbij. Het wordt daar 20 tot 24 graden. De meeste zon wordt voor het midden en zuiden verwacht. En in de middag tikt de thermometer de 25 tot 29 graden aan. Met een lokale uitschieter van 30 graden in het zuidoosten. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Kleine jongen naast mijn vader in de kerkbanken. Ik leerde bidden en ik vouw nog dezelfde handen. Als ik ging slapen zijn mijn moeder en zijn engelen. Die vannacht over je waken, ze beschermen je. Maar de grote boze wereld liet me twijfelen soms. Gaat het om geld of geluk, want ze draaien het om. Hoe gaan ze vissen in mijn vijver, ze ontwijken de bron. Ik kan mijn ziel niet laten spreken als ik bijt op mijn tong.

Woon je in Bemmel en lijkt het je leuk om andere plaatsgenoten te ontmoeten? Kom dan langs op 4 augustus bij het koffieuurtje. De mogelijkheid bestaat om met elkaar over van alles en nog wat bij te praten, terwijl je geniet van een kopje koffie of thee. Het koffieuurtje vindt plaats in de Kinkel aan de Van Ammestraat in Bemmel. Ontdek iedere zaterdag de Hansestad Doesburg tijdens een sfeervolle stadswandeling. Doesburg staat bekend om haar oude gevels en middeleeuwse stratenpatroon. Met meer dan 150 monumenten en karakteristieke panden valt er onderweg veel te bewonderen. Een ervaren gids vertelt over de geschiedenis en bijzondere verhalen van de stad. De start is om 2:30 bij het VVV-kantoor aan de Koepoortstraat in Doesburg. Liefhebbers van countrymuziek kunnen hun hart ophalen tijdens het Spikker Country Festival in Zevenaar. Het festival is van 7 tot en met 9 augustus en staat helemaal in het teken van gezellige countryklanken en live muziek. Bezoekers kunnen genieten van optredens van diverse artiesten en bands, afgewisseld met dans en entertainment in Amerikaanse stijl. Het Spikker Country Festival is een sfeervol evenement voor jong en oud en brengt een stukje Nashville naar de Liemers. En tot zover de agendaberichten.

0: Benieuwd naar de positieve kanten van onze samenleving in de regio? Iedere maandagavond hoor je in Kijk op de Samenleving de achtergronden bij het nieuws. Met een persoonlijke blik in de column Pennenstreken en iedere week de infotheek. Kijk op de Samenleving. Maandagavond, 7 uur. Connect.
1: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd-reclame.nl.

0: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Het nieuwe grenscontrolesysteem Entry-Exit System werkt nog niet overal even goed. Dat meldt de Europese Commissie. Het gaat dan vooral om drukke luchthavens. Daar lopen de wachtrijen door het EES-systeem flink op. 20 grensovergangen hebben met serieuze problemen te maken. Brussel wil niet zeggen om welke het gaat. Ryanair meldt dat luchthavens in Italië, Polen, Spanje en Parijs door het systeem met vertraging te kampen hebben. Maar ook op Schiphol en de Belgische luchthaven Zaventem zijn problemen door het systeem gemeld. NAVO-secretaris-generaal Mark Rutte roept de defensieindustrie op om meer risico te nemen. Op de NAVO-top in Ankara zei hij dat de lidstaten bereid zijn om meer geld in defensie te investeren, maar dat kan alleen maar als de industrie opschaalt. De lidstaten blijven volgens hem meer geld in defensie uitgeven. Rutte noemt dat geen afwijking, maar een trend. De NAVO-landen laten voor het eerst gezamenlijk weten waar ze op militair gebied behoefte aan hebben. De VVD zal vandaag een voorstel indienen voor een landelijk verbod op religieuze uitingen van boa's. Denk daarbij aan hoofddoekjes, kruisjes of keppeltjes. Een meerderheid in de Kamer is al geruime tijd voor het verbod, maar tot nu toe kwam het er niet van. De VVD vindt dat bij een uniform geen religieuze uitingen horen. In sommige gemeenten wordt het wel toegestaan, maar de VVD wil daarvan af en dit landelijk vastleggen in een wet. Tsjechië mag de Duitse rechtsextremist Marla Svenja Libich aan Duitsland overleveren. Dat heeft de rechter in Tsjechië na juridisch getouwtrek besloten. De bezwaren van Svenja Libich werden door het hof verworpen. Libich is transvrouw en vreest voor haar leven als ze in een mannengevangenis terechtkomt. Libich werd in 2023 in Duitsland tot 1,5 jaar gevangenis veroordeeld voor verschillende strafbare feiten, waaronder het aanzetten tot haat. Svenja heette toen nog Sven. Het weer: in het noorden bewolking en lokaal wat regen, elders zonnige periode. Bij een matige noordwestenwind is het 21 tot 29 graden. Dit was het radionieuws.
1: Dit is

ontdekt de kunst in de binnenstad van Doesburg tijdens een beeldenwandeling met gids Ina Timmer. De wandeling start op zondag 2 augustus om 3 uur bij het beeld van Jan Wolkers naast de Martinikerk. Onderweg wordt stilgestaan bij bijzondere beelden, gedichten en gevelstenen in het historisch centrum. De gids vertelt over de kunstenaars en de verhalen achter de kunstwerken. De rondwandeling biedt een verrassende kijk op de stad. Deelname is gratis. Kun je luisteren naar wat de natuur te vertellen heeft? Tijdens de workshop De Beek Spreekt gaan deelnemers op zoek naar de stem van de beek en de natuur. De workshop levert inspiratie op voor het literatuur- en poëziefestival Het Park Vertelt. De activiteit vindt

0: optredens en DJ's voor een feestelijke sfeer in de bekende blauw-witte tent. Ook de nostalgische kermisattracties ontbreken niet. De Spiekse Kermis is van donderdag 6 tot en met zondag 9 augustus. En tot zover de agendaberichten.
1: Ook deze track komt hier uit de regio. Je hoort hem hier. Nu op Connect.
2: Our look is shaking. Not long till we break him. Fulfill my vision. Cutting with precision. Our look is shaking. Not long till we break him. Toxic waste slips into me. In.

0: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Het nieuwe grenscontrolesysteem Entry-Exit System werkt nog niet overal even goed. Dat meldt de Europese Commissie. Het gaat dan vooral om drukke luchthavens. Daar lopen de wachtrijen door het EES-systeem flink op. NAVO-secretaris-generaal Mark Rutte roept de defensieindustrie op om meer risico te nemen. De VVD zal vandaag een voorstel indienen voor een landelijk verbod op religieuze uitingen van boa's. Denk daarbij aan hoofddoekjes, kruisjes of keppeltjes. Tsjechië mag de Duitse rechtsextremist Marla Svenja Libich aan Duitsland overleveren. De bezwaren van Svenja Libich werden door het Hof verworpen. Libich is transvrouw en vreest voor haar leven als ze in een mannengevangenis terechtkomt. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Utrecht en Bos tussen Afrit Geldermals en Zaltbommel 6 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. A15 Nijmegen richting Gorinchem tussen Meter en Afrit Leerdam 4 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Aan de oever van de Breuli in Oud-Zevenaar is het weer tijd voor het Breulifeest dat gehouden wordt op 25 juli. Het Breulifeest wordt jaarlijks georganiseerd door de Toetenburgers en zij hebben een gevarieerd programma samengesteld. Er is onder andere muziek van Noah en Empire. De aanvang is om 7 uur. Het Breulifeest wordt gekenmerkt door de prachtige buitenlocatie aan de Breuli. Op de website toetenburgers.nl staat meer informatie. Kinderen tussen de 9 en 12 jaar kunnen ook dit jaar weer meedoen aan de Ome Joop's Tour. Ome Joop's Tour is het grote zomeravontuur voor kinderen. Van 26 juli tot en met 1 augustus fietsen de deelnemers door Gelderland. De karavaan fietst dagelijks naar verschillende locaties voor sport, spel en activiteiten. Op 30 juli staan fietsen en activiteiten gepland bij de Veerstal in Lathum. De finish vindt 1 augustus plaats bij de Koepelgevangenis in Arnhem. Deelname aan Ome Joop's Tour is gratis, maar het aantal plaatsen is beperkt. In de Zomerij Renkum is tot en met 31 juli een expositie te zien van Suiling Jan. De natuur vormt een constante inspiratiebron in haar werk. Jan schildert in series en verdiept zich in kleine objecten zoals stenen, paddenstoelen en schelpen. In de Zomerij Renkum wordt een selectie getoond uit haar reeks schelpen, waarin vorm, kleur en textuur centraal staan en rust en concentratie voelbaar zijn. De expositie is vrij toegankelijk tijdens de openingstijden van de Zomerij Renkum. En tot zover de agendaberichten.

0: politiek en actualiteiten in het programma Connected. Elke woensdagavond van 8 tot 11 uur word je verbonden met wat er in jouw regio speelt. Op woensdag ben je overal thuis. Vanaf 8 uur met John. Connected op Connect.
1: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam. Zelfde service.
2: Ondernemers opgelet. Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De rechter heeft de 58-jarige Oscar van der Vee uit Zoetermeer tot 7 jaar gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging veroordeeld. Dit vanwege ontucht met 6 kinderen en het maken en bezitten van beelden van seksueel kindermisbruik. Tussen 2019 en 2025 werkte van der Vee op een basisschool in Zoetermeer. In 2022 meldde een moeder zich bij de schooldirectie met een klacht over de conciërge. Die klacht en andere signalen van ouders werden aanvankelijk niet serieus genomen. Dat bleek tijdens de behandeling van de zaak. Het nieuwe grenscontrolesysteem Entry-Exit System werkt nog niet overal even goed. Dat meldt de Europese Commissie. Het gaat dan vooral om drukke luchthavens. Daar lopen de wachtrijen door het EES-systeem flink op. 20 grensovergangen hebben met serieuze problemen te maken. Brussel wil niet zeggen om welke het gaat. Ryanair meldt dat luchthavens in Italië, Polen, Spanje en Parijs door het systeem met vertraging te kampen hebben. Maar ook op Schiphol en de Belgische luchthaven Zaventem zijn problemen door het systeem gemeld. In Amsterdam zijn 2 mannen in hoger beroep veroordeeld tot een levenslange celstraf vanwege betrokkenheid bij 7 gewelddadige overvallen in Gelderland en West-Friesland. Bij 1 overval kwam iemand om het leven. Bij 2 andere overvallen vielen 2 zwaar gewonden. 2 andere verdachten kregen celstraffen van 24 jaar en 9 maanden en 19 jaar en 9 maanden. De 2 verdachten die tijdens de overvallen hebben geschoten mogen levenslang de gevangenis in. In Frankrijk is in hoger beroep bevestigd dat de radicaal-rechtse politicus Marine Le Pen gesjoemeld heeft met Europese subsidies. Eerder werd ze tot 3 jaar cel veroordeeld, waarvan 2 voorwaardelijk. Een gedeelte mag ze met een elektronische enkelband thuis uitzitten. Le Pen mag wel meedoen aan de verkiezingen volgend jaar. Onduidelijk is of ze dat van plan is, omdat campagne voeren met een elektronische enkelband lastig is. Het weer: in het noorden bewolking en lokaal wat regen, elders zonnige periode. Bij een matige noordwestenwind is het 21 tot 29 graden. Dit was het radionieuws.
4: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Meerdere files gemeld in Gelderland en omgeving, zoals op de A15 richting Nijmegen. Tussen Hardingsveld, Giessendam en afrit Arkel 6 kilometer met 15 minuten vertraging. Ook op de A15 is het druk, in Nijmegen richting Gorkum. Tussen Knopendeel en afrit Arkel kun je 10 minuten extra rekenen. Tot slot nog de A50 Arnhem richting Os, tussen Knopend Valburg en Ravenstein 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Schutterij Willem Tell uit Loo maakt zich op voor de Loosse kermis. Van 15 tot en met 18 augustus bruist het dorp van traditie en feestgedruis. Diverse bands zorgen ervoor dat er elke avond gedanst kan worden in het Schuttersgebouw. Op maandag is het weer tijd voor het koningsschieten en prijsschieten. Tijdens de familiedag op dinsdag zijn er voor de kinderen activiteiten. Ontdek deze zomer de fascinerende wereld van water in het Nederlands Watermuseum in Arnhem. Dit interactieve museum is leuk voor jong en oud, met proefjes, uitdagende opdrachten en verrassende tentoonstellingen over water, natuur en techniek. Een bezoek is niet alleen leerzaam, maar ook een leuke belevenis voor het hele gezin. Het museum is geopend van dinsdag tot en met vrijdag van 12 uur tot 5 en op zaterdag en zondag van 10 tot 5 uur. Geniet van een verrassend dagje uit op landgoed Roosendaal.

0: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. De rechter heeft de 58-jarige Oscar van der Vee uit Zoetermeer tot 7 jaar gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging veroordeeld. Dit vanwege ontucht met 6 kinderen en het maken en bezitten van beelden van seksueel kindermisbruik. Het nieuwe grenscontrolesysteem Entry Exit System werkt nog niet overal even goed. Dat meldt de Europese Commissie. Het gaat dan vooral om drukke luchthavens. Daar lopen de wachtrijen door het EES-systeem flink op. In Amsterdam zijn 2 mannen in hoger beroep veroordeeld tot een levenslange celstraf vanwege betrokkenheid bij 7 gewelddadige overvallen in Gelderland en West-Friesland. In Frankrijk is in hoger beroep bevestigd dat de radicaal-rechtse politicus Marine Le Pen gesjoemeld heeft met Europese subsidies. Eerder werd ze tot 3 jaar cel veroordeeld, waarvan 2 voorwaardelijk. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws. In het noorden is het overwegend bewolkt en lokaal kan er wat regen vallen. Elders in het land is het redelijk zonnig. Bij een matige noordwestenwind wordt het 21 graden op de Wadden tot 29 graden in het zuidoosten. Aan de noordkust kan het stevig waaien. Vanavond en vannacht blijft het droog. In de nacht daalt het kwik naar een graad of 15. Morgen begint de dag met bewolking, maar ook wat zon. In de middag heeft de westkust en met name Zeeland de beste papieren voor zon. De wind zit in de noordwesthoek en in het noorden wordt het zo'n 20 tot 22 graden. In het midden iets warmer met 23 tot 24 graden. En het warmst wordt het in het zuiden met plaatselijk zo'n 27 graden. Op donderdag is het in het noorden van het land bewolkt. Maar dit is niet van lange duur. In de loop van de ochtend komt de zon erbij. Het wordt daar 20 tot 24 graden. De meeste zon wordt voor het midden en zuiden verwacht. En in de middag tikt de thermometer de 25 tot 29 graden aan. Met een lokale uitschieter van 30 graden in het zuidoosten. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

De Neumarkt in Kleef verandert op 16 juli van 4 tot 10 uur in een sfeervolle ontmoetingsplek. Bezoekers kunnen genieten van live muziek, verfrissende drankjes en gerechten van diverse standhouders. De Vrijerabendmarkt biedt de perfecte gelegenheid om samen met vrienden, familie of collega's de dag ontspannen af te sluiten. De sfeer, muziek en culinaire verrassingen maken elke editie tot een aantrekkelijke zomeravond. De toegang is gratis. Voor het repareren van defecte spullen kun je op 25 juli terecht bij Repair Café De Groene Vos in Arnhem. Tussen 10:30 en 1 uur staan enthousiaste vrijwilligers klaar om je te helpen met het herstellen van kleine huishoudelijke apparaten. De reparatie wordt gratis uitgevoerd. De Groene Vos is gevestigd aan de Nieuwe Hommel aan de Witstraat in Arnhem. Boogie Nights keert deze zomer terug op de Ronde Weide in Park Sonsbeek in Arnhem. Op vrijdag 31 juli staat vanaf 4 uur het park in het teken van disco, dance classics en guilty pleasures. De bekende Boogie Nights DJ's draaien de grootste hits uit de jaren 70, 80 en 90. Bezoekers kunnen daarnaast genieten van foodtrucks, karaoke, spelletjes en nostalgische videoclips op een groot scherm. De bosrijke omgeving van Park Sonsbeek zorgt voor een unieke festivalsfeer. Het evenement is toegankelijk voor bezoekers van 18 jaar en ouder. Kijk voor meer informatie op sonsbeekagenda.nl. En tot zover de agendaberichten.

0: De Connect Update. Met een overzicht van het nieuws uit de regio. Vanavond, 6 uur, op Connect TV.
1: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd

0: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. In Utrecht heeft de rechter een moeder en een vriendin van haar veroordeeld voor ernstige kindermishandeling. De moeder moet 14 maanden, waarvan 4 maanden voorwaardelijk de cel in. Haar vriendin 12 maanden, waarvan 6 voorwaardelijk. De kinderen hebben recht op een schadevergoeding. Zij werden tussen augustus 2023 en augustus 2024 geregeld mishandeld. Ze werden geslagen, geschopt, kregen soms geen eten of drinken en werden opgesloten. De zaak kwam aan het rollen na meldingen van de buren. Als de NAVO Oekraïne buiten de deur blijft houden, doet het zichzelf tekort. Dat vindt de Oekraïnse president Zelensky. Op de NAVO-top in Ankara presenteerde Zelensky Oekraïne als een drone-grootmacht. Zelensky gooide de vraag in de groep. Denk je echt dat het goed zou zijn om een land met zulke defensievermogens buiten de NAVO te laten? Oekraïners weten hoe ze op deze manier moeten vechten. Het is logisch om die vermogens op te nemen in de alliantie en de gezamenlijke verdediging. Dat zou ons allemaal sterker maken, aldus Zelensky. De rechter in Dordrecht heeft de 77-jarige oud-burgemeester van Hendrik Ido Ambacht, Herman J., tot 1 jaar cel, waarvan 4 maanden voorwaardelijk veroordeeld. Dit vanwege het aanbieden, verwerven, bezitten en verspreiden van kinderpornografisch beeldmateriaal. J. had in totaal 1036 beelden in zijn bezit. De verdachte heeft verklaard dat de beelden voor eigen gebruik waren. De scheidsrechtersbaas van de FIFA, de Italiaan Pierluigi Collina, heeft de Braziliaanse scheidsrechter geprezen die de Amerikaanse voetballer Valeron Balogun een rode kaart uitdeelde. Balogun zou tijdens de volgende wedstrijd tegen België op de bank moeten zitten, maar president Trump besloot daar een stokje voor te steken en noemde de arbiter Rafael Claus zelfs verdacht. De rode kaart werd na een telefoontje van Trump en FIFA-voorzitter Infantino teruggedraaid. Collina zegt achter de scheidsrechter te staan en te blijven staan. Het weer: in het noorden bewolking en lokaal wat regen, elders zonnige periode. Bij een matige noordwestenwind is het 21 tot 29 graden. Dit was het radionieuws.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat 75 kilometer file in Gelderland. De files met de meeste vertraging vinden we op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. Een kwartier bij Waardenburg. 10 minuten op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch bij Zaltbommel. Kwartier vertraging op de A15 vanuit Rotterdam naar Nijmegen. Rijden langzaam tussen Hardingsveld, Giessendam en Leerdam over 8 kilometer. En een half uur vertraging op de A50 vanuit Arnhem naar Os. Dat is de nasleep van een ongeluk bij Heteren. Vanaf knooppunt Grijze wordt 8 kilometer langzaam rijdend verkeer. Maar alle rijstroken zijn daar weer. En tot zover de ANWB.

mensen die van parken en tuinen houden kunnen op zondag 12 juli een parkrondleiding krijgen bij Kasteel Roosendaal. De rondleiding is van 1:30 tot 2:30 en van 2:30 tot 4:30. Ga met de parkgids mee naar het prachtige park van Roosendaal en bewonder onder andere de bijzondere tuinsieraden en de unieke bomen die het park rijk is. Ga mee op stap en ontdek de bijzondere plekken van dit unieke park. Op de markt in Bemmel vindt op zondag 19 juli het Internationaal Kapellenfestival plaats. Van 12 tot 5 uur kunnen bezoekers gratis genieten van traditionele blaas- en e-kalendermuziek. Het festival is een initiatief van muziekvereniging De Leemkulers uit Oosterbeek. De markt wordt omgetoverd tot een sfeervol muziekplein met voldoende zitplaatsen. Ook zijn er hapjes en drankjes verkrijgbaar op het horecaplein. Naast Nederlandse kapellen treedt traditiegetrouw ook een buitenlands gastkapel op. Fort Pannerde staat uitgebreid stil bij 3 bijzondere jubilea. 10 jaar beleeffort, 5 jaar museum en 5 jaar UNESCO werelderfgoed. Ter gelegenheid hiervan is er een jubileumprogramma met een nieuwe tentoonstelling en activiteiten voor jong en oud. Bezoekers kunnen het fort op een unieke manier ontdekken en meer leren over de rijke geschiedenis van deze historische verdedigingslinie. Fort Pannerde is geopend van woensdag tot en met zondag tussen 11

0: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. In Utrecht heeft de rechter een moeder en een vriendin van haar veroordeeld voor ernstige kindermishandeling. De moeder moet 14 maanden, waarvan 4 maanden voorwaardelijk de cel in. Haar vriendin 12 maanden, waarvan 6 voorwaardelijk. Als de NAVO Oekraïne buiten de deur blijft houden, doet het zichzelf tekort. Dat vindt de Oekraïense president Zelensky. De rechter in Dordrecht heeft de 77-jarige oud-burgemeester van Hendrik Ido Ambacht, Herman J., tot 1 jaar cel, waarvan 4 maanden voorwaardelijk veroordeeld. Dit vanwege het aanbieden, verwerven, bezitten en verspreiden van kinderpornografisch beeldmateriaal. De scheidsrechtersbaas van de FIFA, de Italiaan Pierluigi Collina, heeft de Braziliaanse scheidsrechter geprezen die de Amerikaanse voetballer Folarin Balogun een rode kaart uitdeelde. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A2 staat file vanuit Eindhoven naar Utrecht. 8 kilometer bij Afrit Kerkdriel. Kost je een kwartier extra. 20 minuten oponthoud op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch bij Zaltbommel. Een kwartier vertraging op de A28. Vanuit Utrecht naar Zwolle rijdt het langzaam over 15 kilometer. Tussen Afrit Maarn en Afrit Nijkerk. Dan naar de A50 vanuit Arnhem naar Os. 10 minuten vertraging bij Ravenstein. 20 minuten is je oponthoud als je nu aansluit in de file op de N233. Vanuit Veenendaal naar Kersteren. Vanaf Veenendaal tot aan Kersteren. 3 kilometer. En op de N784 vanuit Telet naar Arnhem bij Arnhem. 2 kilometer file en 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

And I touched your face, narcotic mindfulness, melody. And

0: in heel Midden-Gelderland.
1: Volg Connect op de socials. Kijk op rtvconnect.nl. rtvconnect.nl. Heb jij een belangrijk bericht en wil je deze kenbaar maken via ons medium? Stuur een mail naar redactie@rtvconnect.nl.
0: Connect. Altijd als eerste op de hoogte in heel Midden-Gelderland. Met Connect.
2: Zetcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
3: Ondernemers opgelet.
4: Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
2: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
5: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
6: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Diverse gemeenten die bij het ministerie van Asiel op het matje zijn geroepen omdat ze niet aan de spreidingswet voldoen, melden dat ze hard werken aan opvangplekken voor asielzoekers. Gemert, Bakel, Sluis en Aalten kampen onder andere met procedures die voor vertraging zorgen. Asielminister Van den Brink nodigde burgemeesters en wethouders van 10 gemeenten uit om te komen praten om de opvanglocaties alsnog voor elkaar te krijgen. Volgens Van den Brink voldoen 107 gemeenten op dit moment niet aan hun wettelijke taak. Opnieuw zijn er 3 verdachten veroordeeld voor hun betrokkenheid aan de rellen in Den Haag die vorig jaar september tijdens een demonstratie tegen asiel en migratie uitbraken. Een 25-jarige man die onder andere een brandende container bij het kantoor van D66 omgooide, kreeg de hoogste straf, 4 maanden gevangenis. 2 anderen werden veroordeeld voor het aanvallen van een politiebus en een poging om een arrestatie te voorkomen. Zij kregen 100 en 120 uur taakstraf en een maand voorwaardelijke celstraf. Ondertussen zijn er 38 personen voor de rellen veroordeeld. Speelgoedwinkel Intertoys liet ondanks een waarschuwing asbest speelgoed in de schappen van de winkels liggen. Dat blijkt uit een onderzoek van het AD en de regionale dagbladen. Het gaat om speelgoedapen van het merk Orb, gevuld met zand, die kapot kunnen gaan. In Amerika werden 120.000 Orb-producten teruggeroepen en dat gebeurde ook in andere landen. Maar in Nederlandse winkels werd het speelgoed gewoon verkocht. Na nieuwe vragen van het AD werden de apen vandaag alsnog uit de schappen gehaald. Intertoys heeft beloofd met een algehele terugroepactie te komen. De Britse politicus Nigel Farage heeft op een persconferentie gezegd dat hij zijn parlementszetel opgeeft omdat er onrust over zijn financiën is ontstaan. Maar hij wil de politiek de rug niet toekeren. Hij stelt zich gewoon herkiesbaar. De kiezers mogen dan bepalen of Farage terugkeert. Zijn anti-immigratiepartij Reform UK doet goede zaken en voert op dit moment de peilingen aan. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog. In de nacht daalt het kwik naar een graad of 15. Morgen een grijze start, maar later klaart het op. Bij een noordwestenwind wordt het 20 tot 27 graden. Dit was het radionieuws.
7: Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Het is druk op de Gelderse wegen. Bijna 200 kilometer file bij elkaar. Zo heb je een kwartier vertraging op de A15 vanuit Rotterdam naar Nijmegen. Bij Arkel 5 kilometer file. 40 minuten oponthouden op de A28. Vanuit Utrecht naar Zwolle rijdt het langzaam over 22 kilometer tussen Den Dolder en Nijkerk. A50 Eindhoven-Arnhem bij knooppunt Bankhoef een kwartier vertraging. De A50 vanuit Arnhem naar Os. De andere kant op dus, tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. 12 kilometer file met 20 minuten tijdsverlies. 25 minuten vertraging. Op de N225 vanuit Renen naar Oosterbeek. De file staat voor de aansluiting met de A50 en is 4 kilometer. Vanaf Ede rijdt het al langzaam. Op de N301 Barneveld-Almere bij de aansluiting met de N704. 3 kilometer file en een kwartier vertraging. En 10 minuten op de N322 Nieuwendijk-Zaltbommel. Daar staat de file voor de aansluiting met de A2 en is ook 2 kilometer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

In Arnhem stellen imkers op de Hezelberg aan de Apeldoornse weg op 11 en 12 juli hun erf open van 10 tot 4 uur voor publiek. Er zijn demonstraties en je kunt kennis maken met imkers, bijenvolken en producten. Er zijn tafels met bijenwasschilderingen, wolfitschilderijtjes, koek en drankjes. Er liggen boeken over bijen ter inzage en je kunt ervaringen uitwisselen. Het centrum van Kleef verandert van 11 tot en met 19 juli in een feestterrein tijdens de Kleve Kermis. Sensationele attracties, hoge zweefmolens en razendsnelle achtbanen zorgen voor spanning en avontuur voor jong en oud. Kleve Kermis is het grootste

Niet nodig. Gewoon binnenlopen en meedoen is mogelijk. De Maatjes is gevestigd aan de Kardinaal de Jongstraat in Zevenaar. En tot zover de agendaberichten.

0: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Diverse gemeenten die bij het ministerie van Asiel op het matje zijn geroepen omdat ze niet aan de spreidingswet voldoen, melden dat ze hard werken aan opvangplekken voor asielzoekers. Gemert, Bakel, Sluis en Aalten kampen onder andere met procedures die voor vertraging zorgen. Opnieuw zijn er 3 verdachten veroordeeld voor hun betrokkenheid aan de rellen in Den Haag die vorig jaar september tijdens een demonstratie tegen asiel en migratie uitbraken. Speelgoedwinkel Intertoys liet ondanks een waarschuwing asbest speelgoed in de schappen van de winkels liggen. Dat blijkt uit een onderzoek van het AD en de regionale dagbladen. Het gaat om speelgoedapen van het merk Orp, gevuld met zand die kapot kunnen gaan. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws. In het noorden is het overwegend bewolkt en lokaal kan er wat regen vallen. Elders in het land is het redelijk zonnig. Bij een matige noordwestenwind wordt het 21 graden op de Wadden tot 29 graden in het zuidoosten. Aan de noordkust kan het stevig waaien. Vanavond en vannacht blijft het droog. In de nacht daalt het kwik naar een graad of 15. Morgen begint de dag met bewolking, maar ook wat zon. In de middag heeft de westkust en met name Zeeland de beste papieren voor zon. De wind zit in de noordwesthoek en in het noorden wordt het zo'n 20 tot 22 graden. In het midden iets warmer met 23 tot 24 graden. En het warmst wordt het in het zuiden met plaatselijk zo'n 27 graden. Op donderdag is het in het noorden van het land bewolkt, maar dit is niet van lange duur. In de loop van de ochtend komt de zon erbij. Het wordt daar 20 tot 24 graden. De meeste zon wordt voor het midden en zuiden verwacht en in de middag tikt de thermometer de 25 tot 29 graden aan, met een lokale uitschieter van 30 graden in het zuidoosten. Dit was het weerbericht van het Radionieuws.
1: Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Het is druk op de Gelderse wegen. Bijna 200 kilometer file bij elkaar. Files met de meeste vertragingen. Op de A2 vanuit Eindhoven naar Utrecht. 23 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen Boxtel Noord en Waardenburg. 40 minuten vertraging daardoor. 25 minuten vertraging na een ongeluk op de A12 vanuit de Duitse grens naar Utrecht bij knooppunt Grijzoord. Het staat 8 kilometer file doordat de rechte rijstrook dicht is. Een uur vertraging op de A28 vanuit Utrecht naar Zwolle. 20 kilometer file tussen Den Dolder en afrit Nijkerk rijdt langzaam. Dan naar de A50 Arnhem-Os. Een kwartier vertraging tussen Heteren en Ravenstein. Half uur vertraging op de N225 vanuit Reden naar Oosterbeek bij de aansluiting met de A50. Half uur vertraging op de N301 Barneveld-Almere. Daar staat de file voor de aansluiting met de N704 en is 4 kilometer. Op de N322 Nieuwendijk-Zaltbommel. Bij de aansluiting met de A2 4 kilometer file en 20 minuten tijdsverlies. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: altijd op de hoogte van het laatste nieuws en sport uit de regio? Check rtvconnect.nl.
1: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor

0: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. De Amerikaanse president Trump heeft op de NAVO-top in Ankara opnieuw gezegd teleurgesteld te zijn in de houding van de bondgenoten tijdens de oorlog met Iran. Toen Trump aankwam in het paleis van president Erdogan, zei hij dat hij het gebrek aan steun nog niet vergeten is, maar dat het een test was en hij ze eigenlijk niet nodig had. Veel Europese landen wilden buiten de oorlog blijven en gaven Amerika bijvoorbeeld geen toestemming om hun vliegvelden te gebruiken. In Limburg geven 26 van de 31 gemeenten geen vergunningen om vuurwerk af te steken met oud en nieuw. Het vuurwerkverbod in Nederland gaat op 1 augustus in, maar stichtingen en verenigingen kunnen ontheffingen aanvragen, maar in bijna heel Limburg kunnen ze dat dus wel vergeten. Het gaat onder andere om de gemeenten Heerlen, Roermond en Maastricht, die zeggen dat er te weinig politie beschikbaar is. En omdat Limburg tussen België en Duitsland ligt, waar vuurwerk wel gewoon te koop is, denken ze dat inwoners het toch gaan kopen en afsteken. Diverse gemeenten die bij het ministerie van Asiel op het matje zijn geroepen omdat ze niet aan de spreidingswet voldoen, melden dat ze hard werken aan opvangplekken. Gemert-Bakel, Sluis en Aalten kampen bijvoorbeeld met procedures die voor vertraging zorgen. Burgemeesters en wethouders van 10 gemeenten moesten bij de minister komen om de opvanglocaties alsnog voor elkaar te krijgen. Volgens Van den Brink voldoen 107 gemeenten op dit moment niet aan hun wettelijke taak. De Britse politicus Nigel Farage heeft op een persconferentie gezegd dat hij zijn parlementszetel opgeeft omdat er onrust over zijn financiën is ontstaan. Maar hij wil de politiek de rug niet toekeren en stelt zich gewoon herkiesbaar. De kiezers mogen dan bepalen of Farage terugkeert. Zijn anti-immigratiepartij Reform UK doet goede zaken en voert op dit moment de peilingen aan. En dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af en er staat een zwakke tot matige wind uit het noordwesten. Komende nacht daalt de temperatuur naar een graad of 15. Er is veel bewolking, maar het blijft droog. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Het is druk op de Gelderse wegen, bij elkaar 165 kilometer file nog. Op de A2 Eindhoven-Utrecht bij Waardenburg. De kop van 19 kilometer langzaam rijdend verkeer. Vanaf Den Bosch West meer dan een half uur vertraging. Kwartier op de A15 Nijmegen-Gorkum. Door 13 kilometer file tussen Ochten en Waddenooyen. 3 kwartier vertraging op de A28 vanuit Utrecht naar Zwolle. Staat 28 kilometer file tussen De Bilt en Nijkerk. Op de A50 vanuit Arnhem naar Os gebeurde een ongeluk bij knooppunt Ewijk. 11 kilometer file daar. Vanaf Heteren doe je er een half uur langer over. De weg is wel weer vrij. A73 Maasbracht-Nijmegen. Kwartier vertraging bij Ewijk. Kwartier vertraging op de N224 vanuit Veenendaal naar Arnhem. Dat is bij de aansluiting met de A12. Kwartier extra op de N301 Barneveld-Almere. Voor de aansluiting met de N704. 3 kilometer file. En een kwartier vertraging op de N322 Nieuwendijk-Zaltbommel. Bij de aansluiting met de A2. 2 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Developer donderdagen gaan alsnog door in het centrum van Velp. Op 30 juli, 6 en 13 augustus wordt de populaire braderie gehouden. Bezoekers kunnen tussen 10 en 7 uur langs een gevarieerd aanbod van marktkramen wandelen en genieten van foodpleinen, terrassen, live muziek en diverse activiteiten voor kinderen. Na afloop is er op het terras van Matsers aan de Alexanderstraat live muziek van 6 uur tot 11:30. Een fietstocht langs de pontjes is een manier om de rivieren en het landschap in Gelderland van dichtbij te beleven. Onderweg brengen de veerpontjes fietsers over de Rijn en IJssel, waardoor iedere oversteek een bijzonder onderdeel van de route wordt. Voor actuele informatie over de veerdiensten kunnen fietsers terecht bij de regionale VVV's, toeristische informatiepunten en fietsroute-apps. In Westervoort verandert het Dorpsplein in Westervoort op 21 augustus van 4 uur tot 9 uur in een sfeervolle zomerfair. Bezoekers kunnen genieten van een gezellige braderie met een gevarieerd aanbod. Lokale verenigingen, stichtingen, bedrijven en hobbyisten presenteren zich met kraan.

0: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. De Amerikaanse president Trump heeft op de NAVO-top in Ankara opnieuw gezegd teleurgesteld te zijn in de houding van de bondgenoten tijdens de oorlog met Iran. In Limburg geven 26 van de 31 gemeenten geen vergunningen om vuurwerk af te steken met oud en nieuw. Diverse gemeenten die bij het ministerie van Asiel op het matje zijn geroepen omdat ze niet aan de spreidingswet voldoen, melden dat ze hard werken aan opvangplekken. En de Britse politicus Nigel Farage heeft op een persconferentie gezegd dat hij zijn parlementszetel opgeeft omdat er onrust over zijn financiën is ontstaan. Maar hij wil de politiek de rug niet toekeren en stelt zich gewoon herkiesbaar. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. 15 kilometer file nog tussen afrit Veghel en Waardenburg. Een half uur vertraging. Bergingswerkzaamheden houden de rechterrijstrook van de A12 dicht vanuit Arnhem naar Utrecht bij knooppunt Grijzoord. Kwartier vertraging daar. Op de A15 vanuit Rotterdam naar Nijmegen. 20 minuten tijdsverlies door 11 kilometer file tussen Sliedrecht Oost en afrit Arkel. En een half uur vertraging op de A50 vanuit Arnhem naar Oss bij knooppunt Valburg. 11 kilometer file daar nog. De weg is wel weer vrij. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Benieuwd naar de uitgaanstips uit de regio? Luister dan naar Het Zondagmagazine. Met Henk en Alex. En de beste mix van muziek en informatie. Zondagochtend, 10 uur. Connect.
1: Ondernemers opgelet. Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
2: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezel, internet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
3: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Na een Oekraïense aanval met drones die gisteren plaatsvond, ligt het werk in de olieraffinaderij in het Russische Omsk stil, dat meldt persbureau Reuters. Installaties bij de grootste raffinaderij van het land zijn door de aanval beschadigd. Door de stillegging worden de brandstoftekorten in Rusland alleen maar groter. In Omsk werd voornamelijk benzine gemaakt. Omsk ligt zo'n 2500 kilometer van de Oekraïense grens. Gazprom Neft, eigenaar van de raffinaderij, heeft nog niet gereageerd. Het kabinet gaat mbo-scholen aan de randen van Nederland meer geld geven, zodat ze open kunnen blijven. Het aantal mbo-studenten daalt al jaren en de verwachting is dat die daling in sommige regio's tot 2040 25% zal zijn. Bij zo'n 10 mbo-scholen die betaald krijgen per leerling leidt dat tot mogelijke sluiting. Onderwijsminister Letchert zegt dat de scholen in de krimpregio's blijven bestaan. Ze moeten er niet aan denken dat studenten wegtrekken en door gebrek aan onderwijs nooit meer terugkomen. De Amerikaanse president Trump heeft op de NAVO-top in Ankara opnieuw gezegd teleurgesteld te zijn in de houding van de bondgenoten tijdens de oorlog met Iran. Toen Trump aankwam in het paleis van president Erdogan, zei hij dat hij het gebrek aan steun nog niet vergeten is, maar dat het een test was en hij ze eigenlijk niet nodig had. Veel Europese landen wilden buiten de oorlog blijven en gaven Amerika bijvoorbeeld geen toestemming om hun vliegvelden te gebruiken. In Limburg geven 26 van de 31 gemeenten geen vergunningen om vuurwerk af te steken met oud en nieuw. Het vuurwerkverbod in Nederland gaat op 1 augustus in, maar stichtingen en verenigingen kunnen ontheffingen aanvragen, maar in bijna heel Limburg kunnen ze dat dus wel vergeten. Het gaat onder andere om de gemeenten Heerlen, Roermond en Maastricht, die zeggen dat er te weinig politie beschikbaar is. En omdat Limburg tussen België en Duitsland ligt, waar vuurwerk wel gewoon te koop is, denken ze dat inwoners het toch gaan kopen en afsteken. En dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af en er staat een zwakke tot matige wind uit het noordwesten. Komende nacht daalt de temperatuur naar een graad of 15. Er is veel bewolking, maar het blijft droog. Tot zover het Radio Nieuws.
4: Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Avondspits loopt op zijn eind. Nog viel op de A12 vanuit Arnhem naar Utrecht. Bij knooppunt Grijshoord 3 kilometer en 10 minuten vertraging. Bergingswerkzaamheden houden daar nog één rijstrook dicht. Op de A15 Nijmegen-Gorkum 10 minuten vertraging bij afrit Arkel. En een kwartiertje vertraging nog op de A28 vanuit Amersfoort naar Zwolle rijdt het langzaam tussen Nijkerk en Harderwijk-Zuid. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: It's My Life. Bon Jovi hoorde je hier bij Connect op jouw dinsdagavondshow. Ja, welkom.
1: Dit is Connect. Radio De Vette Ketting.
0: Ja, goedenavond. 7:05 alweer op deze dinsdagavond. 7 juli 2026. En dat betekent dat we bezig zijn met dag 188 van het jaar. En dat er nog maar liefst 177 dagen zijn tot aan het einde van het jaar. Dat is een goed teken. We zitten op de helft van 2026. We kruipen richting 2027. Al is het heel langzaam natuurlijk, hè. En in 2009 op 7 juli was het ook een bijzondere dag in Los Angeles. Daar werd Michael Jackson herdacht. De zanger was op 25 juni 2009 overleden. En iedereen herdacht op 7 juli de dood van Michael Jackson. En in 2018 op 7 juli was attractiepark Toverland ook allemaal in extase. Het Nederlandse zevende opent namelijk 2 nieuwe themagebieden. Tezamen met de attracties Phoenix en Merlin's Quest. En vandaag is het ook een bijzondere dag van Jeroen van Enkel. Hij is geboren in 1961, dus dat betekent dat hij vandaag jarig is. Jeroen, van harte gefeliciteerd. Ik weet dat je meeluistert naar dit fantastische radioprogramma. En dan nog de laagste minimumtemperatuur wat ooit gemeten is. Op 7 juli was het 1954. Toen was het maar liefst 5,5 graden. En de hoogste maximumtemperatuur wat ooit gemeten is in 1941 geweest. Toen was het maar liefst 30,7 graden. Heerlijk! Goedenavond allemaal. Hij zit weer naast me in de studio. Mag ik even een groot applaus voor Stefan Meester?
2: Goedenavond. Daar zijn we weer een keer.
0: Ja, twee weken afwezig geweest.
2: Ja.
0: Je bent er weer.
2: Hartstikke druk.
0: Ja.
2: Ja.
0: Is het allemaal goed gegaan?
2: Zeker.
0: Allemaal goed gekomen?
2: Ja.
0: Je bent er weer.
2: Ik ben er weer.
0: Je hebt er zin in.
2: Ik ben goed vervangen, zag ik tijdens mijn afwezigheid.
0: Ja, de eerste dinsdag was Jolanda.
2: Ja.
0: En de tweede, vorige week, was het Arjan Lutje. Ja.
2: Wat lekker, hè.
0: Wat is dat lekker, hè. Ja, mensen springen in de gaten als jij er niet bent. Ik hoef er niks voor te doen.
2: Dat is hartstikke goed.
0: Ja.
2: Ja.
0: Dat gaat helemaal lekker. Ik kijk ook even naar de visual radio, want dat hebben we tegenwoordig ook bij Connect, hè. Jij bent niet in beeld.
2: Ben ik niet? Ja, nee. Hier wel, op mijn scherm.
0: Oh, de Sidekick Cam is even online, staat er, vanwege technische storingen. Nou ja, dat moet dan maar even gefixt worden. Rick die zegt al, dat is mijn fout. Ja. Mijn fout, zegt hij, dat is mijn fout. Nou ja, weet je, het verandert de sfeer niet hier in de studio, hè?
2: Nee, maar ik ben gewoon op het overzicht plaatje.
0: Dan komt het allemaal goed. Ja. Dan komt het allemaal goed, dames en heren. Wat gaan we vandaag allemaal doen? De vraag van vandaag. We hebben het Eftelingsjournaal. En natuurlijk niet te vergeten, Joop's half uurtje. En we hebben gewoon lekkere muziek. Echt lekkere muziek. Ik kijk even die playlist. Bevalt mij wel. Leuk dat je luistert. Mocht je zelf iets kwijt aan ons willen of denken van nou, dit moet ik absoluut melden aan de mannen daar in de studio. Dan kan dat 0316 6x3. Laat even een bericht achter. Vind je dat wij te veel praten? Vind je dat wij te gekke plaatjes draaien? Of wat dan ook. Het mag allemaal. Laat het ons vooral even weten. 0316 6x3. We gaan muziek draaien van Michael Jackson. En het is een gekke is, die film van hem is uitgekomen. En dat is wel vaker zo. Op het moment dat er een film uitkomt, dan wordt een bekende plaat van die artiest ook weer helemaal hyped.
2: Ja.
0: Deze plaat staat ook gewoon weer in de lijst der lijsten, oftewel de top 40. En daarom draaien we vanavond ook hier bij Connect. Ik heb het natuurlijk over Michael Jackson en Billie Jean.

0: Terwijl Rick op dit moment aan het moonwalken is in zijn kamer. Hij zegt, wat een lekkere plaat, Billie Jean. Ik kan hier niet mee stoppen om te dansen. Rick, ik had eigenlijk wel graag een filmpje van jou willen zien. Ja, dat had ik dan wel willen zien. Hey, leuk dat je luistert naar deze dinsdagavond show op deze dinsdag. Ja, tuurlijk. Hè? De dinsdagavondshow is een dinsdagavondshow. Vanavond wordt het ook een spectaculair in Zevenaar. De afgelopen weken is natuurlijk de kermis gestart hier in Zevenaar. En wat een chaos, zeg. Grote attracties staan daar. Mensen die over de kop vliegen. Mensen die aan het overgeven zijn in de breakdansen. Dat heb ik ook nog eens gezien. Ben jij eigenlijk? Jij bent wel van de kermis, hè?
1: Ja, zeker.
0: Ja, want jij was vroeger wel een kermisman.
1: Ja, die doe ik nog steeds af en toe.
0: En wat doe je dan?
1: De autoscooter.
0: De autoscooter. En dan rij je die de botsauto's weer terug.
1: Ja, even parkeren.
0: Echt?
1: Ja.
0: En doe je dat nog steeds?
1: Ja, maar heel af en toe. Want het werk laat niet altijd toe.
0: Nee.
1: Nee.
0: Maar dan moet je dan een stuk door Nederland heen en dan naar zo'n kermisattractie.
1: Ja, nou, dat is een dagje uit.
0: Ja, is toch lekker.
1: Ja.
0: Als je er plezier van krijgt, moet je dat zeker doen. Maar vanavond...
1: Koop uw penningen aan de kassa.
0: Hallo. Hey. Wat gebeurt er allemaal? Hey, hou er mee op. Ze staan hier op de parkeerplaats gewoon om een vuurwerk af te steken.
1: Ja, lekker man.
0: Ja, ondanks het vuurwerkverbod. Natuurlijk, tegenwoordig is dat zo. Er is heel veel discussie over dat vuurwerkverbod. Ja, hallo, kan het als... Jongen.
1: Ja, maar doe gewoon een vereniging oprichten.
0: Ja,
1: ja.
0: Dan mag het dan weer wel.
1: Ja.
0: Maar vanavond, het is wel grappig, want ik hoorde het net in het nieuws ook, hè, over het landelijke vuurwerkverbod, dat mensen in Limburg, België toch hun vuurwerk gaan kopen, et cetera. Maar vanavond om 10 uur is er in Zevenaar ook een vuurwerkshow.
1: Oh,
0: ja.
1: Lekker hoor.
0: Dus mocht je vanavond denken, ik wil wat vuurwerk zien, kom naar Zevenaar toe. Want om 10 uur bij de parkeerplaats aan de Lentemorgen wordt er een vuurwerkshow om de kermis af te sluiten 2026. Nou, en mocht je dan denken van nou, ik wil ook wel Maurice... Ah, ze blijven maar doorgaan hier, hè. Ik wil Maurice ook zien.
1: Potje, hoor.
0: Ja? Ja, dat is wel een groot, hè. Dat is wel een flinke jongen. En vanavond om 10 uur ben ik er ook. Ik ben wel benieuwd naar de vuurwerkshow hier in Zevenaar. We gaan verder met muziek van Lady Gaga. Samen met Doechii.

0: verbod lijkt er helemaal te komen. Sterker nog, dat betekent dat we aan het einde van het jaar geen vuurwerk meer legaal mogen afsteken. En dat je nog dan aangewezen bent op een aftelfeest of verenigingen die een vuurwerkshow neerzetten, et cetera. Even 's avonds, hè, nadat je een oliebolletje in je micheltje hebt gedouwd, dat je denkt, ik ga even naar buiten toe om even een potje aan te steken. Dat zit er dan niet meer in. Ik vraag me wel alleen af, hoe gaan ze dit dan in godsnaam handhaven? Als iedereen de pot afsteekt, ja, dan kan je niet handhaven. Dat is bijna niet te doen.
1: Nee, dan moet je op iedere hoek van de straat moet je iemand neer gaan zetten.
0: Ja.
1: Ja.
0: Maar wat vind jij er eigenlijk van?
1: Ja, ik vraag me af wat het effect gaat zijn van dit verbod.
0: Ja, maar ik denk persoonlijk dat mensen veel meer illegale vuurwerk, potten, knalwerk...
1: Daar was het volgens mij nog net, wouden ze daar vanaf.
0: Ja.
1: Dus
0: en
1: ja.
0: Wat je dan ook gaat krijgen is natuurlijk als de politie dan gaat optreden of dan wel de brandweer om hem te blussen, et cetera, dat mensen dan juist zoiets hebben van ja, kom maar op.
1: Ja.
0: In plaats van dat ze denken van nou, weet
1: ja,
0: je.
1: Ja, kijk, ik denk dat je de mensen die wel gewoon legaal vuurwerk kopen, dat je die hiermee straft. En degene die, die illegaal vuurwerk aflopen te knallen en ermee lopen te gooien en gekke capriolen ermee uithalen, ja, die namen toch nog niet zo nauw met die regels.
0: Nee, dat is ook weer zo.
1: Nee, dus ja, dan vraag ik me af of, ja.
0: Ja, nou, mijn man die zegt ook...
1: Het gewenste effect gaat opleveren.
0: Ja, ik ben er benieuwd, want mijn man die zegt ook, jammer dat het verbod zo moet. Maar een paar mensen hebben het verkloot. Jolanda die zegt ook, ja, de goede moeten altijd lijden onder de slechte. Dat begint al in Den Haag, daar zit een heleboel slechterikken. En heel Nederland moet daaronder lijden. En Passie heeft wel een goede uitkomst ervoor. Die zegt, ja, misschien moeten we Trump bellen. Ja. Kan die het even terug laten draaien? Ja. Modi die zegt ook, ja, dan gaan ze niet handhaven. Meer illegaal spul. En Jessica die heeft nu al medelijden met de hulpdiensten. En Rick die vindt ook, ja, we kunnen zo wel alles blijven afschaffen. Ja. Maar weet je, als we Trump bellen, kan die even met Jette bellen van, hey, luister, draai dat even terug.
1: Ja.
0: Ik vind het wel mooi dat België met 4-1 heeft gewonnen.
1: Is dat zo?
0: Ja, België. Oh, heb, ja, heb je het helemaal niet meegekregen?
1: Ik volg het allemaal helemaal niet, joh.
0: Maar heb je ook niet meegekregen dat Trump die rode kaart heeft teruggedraaid?
1: Nee. Ja, ik heb wel wat op de radio erover gehoord.
0: Deze man die leeft echt onder een steen, dames en heren.
1: Nee hoor, ik leef niet onder een steen. Ik stond in de wadi.
0: Ja, daar moeten we het ook zo nog even over hebben. Ja. Nou ja, weet je, Stefan die weet het niet, maar Trump heeft, er was een spits, de beste speler van Amerika, die had een rode kaart gekregen.
1: Ja.
0: Amerika moest tegen België, maar Trump vond dat die rode kaart onterecht was. Dus die heeft de baas van de FIFA opgebeld, die heeft gezegd, dat kan niet. Dus heeft de FIFA het kaart teruggedraaid, zodat hij vannacht tegen België kon voetballen.
1: Maar dat is toch gewoon doorgestoken kaart?
0: Ach man, er wordt er ook één wakker hoor. Het is echt belachelijk, zeg ik ook. Trump wist het bij het begin van het WK geen eens wat een rode kaart was. Nou, sterker nog, hij wist niet eens wat een rode kaart was toen maar, hij die speech gaf.
1: Kunnen we niet Trump bellen dat hij nog even, zeg maar, gewoon dan even ons verlies even terugdraait?
0: Ja, ik zag al een plaatje op internet voorbij komen dat Rob Jetten met de baas van de FIFA belt. Van kunnen we niet even regelen tot Nederland gewoon in de kwartfinale komt? Ja.
1: Wat, doe maar gelijk de finale als we toch bezig zijn.
0: Nou, helaas, dat gaat allemaal niet
1: maar
0: gebeuren.
1: Maar krijgt iedereen nou gewoon een beker?
0: Ja, iedereen is wereldkampioen.
1: Ja.
0: Ik denk dat Trump dat nog gaat regelen ook nog.
1: Ja.
0: Iedereen is wereldkampioen. We hebben geen uitgesproken wereldkampioen dit jaar. Ja.
1: Nee, we hebben gewoon geen verliezers.
2: Altijd als eerste op de hoogte. De verbinding in Midden-Gelderland.
3: De verbinding in Midden-Gelderland.
2: Connect.

0: Stefan?
1: Ja, Maurice?
0: Ik heb nog een heel leuk mopje. Wil je die horen?
1: Nou, vertel.
0: Komt-ie. Ja, dames en heren, het is weer tijd voor de mop van de dinsdagavondshow. Ben je klaar voor?
1: Ja, hoor.
0: Er zaten een keer twee bananen op een bankje in het Luzerspark in Arnhem. Ken je dat, hè, dat Luzerspark in Arnhem?
1: Ja, de Laurensgracht.
0: Ja, ja, klopt. Er zaten dan twee bananen op een bankje.
1: Ja.
0: En die ene banaan zegt tegen die andere banaan: hey, luister eens, weet je wat ik later wil worden? Nee, hij is nog niet klaar.
1: Oh.
0: Hij is nog niet klaar. Nou, zegt die andere banaan, ik heb geen idee wat jij later wilt worden. Vertel het dan eens, hè. Nou, weet je wat, ik vertel het wel even. Ik wil later advocaat worden, zegt die banaan tegen die andere. Nou, zegt die banaan, echt waar, joh? Wil jij advocaat worden? Ja. Nou, dan zal ik jou vertellen wat ik later wil worden. Nou, zegt die andere banaan, wat wil jij dan worden? Ik rechter.

0: O'Connor met Neo. En wat vond je van het mopje?
1: Erg grappig.
0: Ja? Ik ben blij dat ik nog iemand in ieder geval blij mee maakt. Want er komen nogal wel wat berichten binnen hier, hoor, dames en heren. Ja! Ja! Ja! Zo, het hele programma-format loopt weer uit. Maar Conquest is er niet, dus dat maakt het niet uit. Dus dan kunnen we gewoon lekker doorgaan. Ja, daar zeiden ze ook, Maurice, moet je niet stand-up comedian beginnen? Nou, vind ik een goeie. Zullen we beginnen met een zaal als Gelredome? Ik denk dat ik dat wel uitverkocht heb. Ja, inmiddels gaat het niet zo goed met Argentinië. En zit er 0-2. Egypte 0-2, ja. Lekker, man. Heerlijk. Straks hebben we nog de vraag van vandaag. En we hebben natuurlijk het Eftelingjournaal. Hebben we ook nog.
1: Zeker.
0: Ja. Maar we gaan zo eerst nog even een plaat draaien voor Bruno Mars. On My Soul. Wat heeft die man een platen? Die man die timmert goed aan de weg, hè? Dat is niet normaal. En dan gaan we naar de commercials en de hoofdpunten van de nieuws. En daarna hebben we ook nog Meatloaf met Paradise bij de Dashboard Light. Dat zo direct allemaal hier bij Connect.
2: Dit is Connect.
3: Connect.

0: Terwijl Rick heel erg jaloers is. Want Rick zegt, ja, vanavond in de arena staat Bruno Mars er ook. En gisteravond was hij er ook. Nou, er gebeurt veel in Amsterdam. Gisteren was er ook een of andere Italiaanse pianist aanwezig. Madness is in Amsterdam. En wat hebben wij hier? De hoogtepunten van het radionieuws. Ja!
1: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Na een Oekraïense aanval met drones die gisteren plaatsvond, ligt het werk in de olieraffinaderij in het Russische Omsk stil, dat meldt persbureau Reuters. Het kabinet gaat mbo-scholen aan de randen van Nederland meer geld geven, zodat ze open kunnen blijven. De Amerikaanse president Trump heeft op de NAVO-top in Ankara opnieuw gezegd teleurgesteld te zijn in de houding van de bondgenoten tijdens de oorlog met Iran. En in Limburg geven 26 van de 31 gemeenten geen vergunningen om vuurwerk af te steken met oud en nieuw. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: En dan de verkeersinformatie, Stefan.
2: Ja, daar komt hij. Nog één file, de A28 Amersfoort-Zwolle. Daar kom je in 7,2 kilometer stilstaand verkeer. De rechterrijstrook is daar dicht in verband met een kapotte vrachtauto. Dit tussen Strandnulde en Harderwijk-Zuid. En dan hebben we nog een paar overige meldingen. De A27 Breda-Utrecht tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Daar is de weg dicht in verband met wegwerkzaamheden. En de andere kant op, Utrecht-Breda, tussen Everdingen en Gorkum, daar ook de weg dicht. En dan de A30, Ede-Barneveld, tussen Ede-Noord en de aansluiting met de A1. Zijn ze ook met de weg aan het werk, dus daar is die ook dicht.
0: Kijk, moet u daarheen houden, even rekening mee dan. Hè? Zo is het ook, ja! En dan het weer. Vanavond is het wisselijk bewolkt met eerst nog geregeld zon. Later in de avond, komende nacht, neemt de bewolking toe. Het blijft droog en de minima komen uit rond 16 graden. Morgen start met veel bewolking en in de loop van de dag komt de zon steeds vaker tevoorschijn. Het wordt ongeveer 24 graden bij een matige noordwestenwind. Vanaf donderdag wordt het weer zonnig. Zomerweer met maxima tussen de 26 en, hou je vast, 30 graden. Het enige voordeel is wel dat het 's nachts afkoelt naar een graad of 15. Dat is dan wel lekker. Kunnen we rustig slapen 's nachts.
3: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Ik vind het toch wel best wel knap als je zo'n hoge uithaal kan halen. Paradise by the Dashboard Light. Meatloaf. Stefan.
1: Ja, Maurice.
0: Het is bijna 7:45.
1: Ja, is Rick er nog?
0: Nee.
1: Nee, Rick, luistert hij nog?
0: Nee, wat dan?
1: Oh ja, jammer. Nee, maar ik heb dadelijk nog wel wat voor hem, zeg maar. Een Efteling-itempje.
0: Oh, nee. Ja, weet je wat we eerst gaan doen? Wij gooien het programma van Conquest weer even in de war.
2: Ja, dit is Radio De Vette Ketting op RTV Connect... waar de muziek hier nog dieper raakt dan het verlies van het Amerikaanse voetbalelftal. Ja, maar dan nee. En de vraag van vandaag natuurlijk. En die gaat over het WK, want waarom niet?
0: Ja.
2: Volg je er nog een beetje of ben je eigenlijk al afgehaakt sinds Nederland eruit ligt? Laat het even weten aan de studio via 0316-333-333... of via de chat van Twitch. Yo!
0: Ja, volg jij het WK nog een beetje nadat de Nederlandse...
1: Ik was eigenlijk al afgehaakt voordat het Nederlandse elftal eruit ging.
0: Maar hoe kan dat dan? Ben je helemaal niet zo'n voetballiefhebber?
1: Nee, ja, ik weet niet. Ik had niet echt het WK-gevoel of zo.
0: Had je niet het WK-gevoel?
1: Nee.
0: Wat dan?
1: Nee, ja, gewoon. Normaal merk je altijd. En dan is het ook, ja, heel veel wedstrijden kijken. Maar ja, nu is het natuurlijk ook gewoon allemaal op andere tijden.
0: Nou ja, daar ben ik wel met je eens. Ik bedoel, ik ben alleen voor het Nederlands elftal echt 's nachts opgestaan. Oh, wat een slechte nacht had ik het toen, zeg. En dan verlies je ook nog eens. Maar weet je, je kijkt 's ochtends en toen keek je op je telefoon... en dan weet je wat de uitslagen waren en dan was het dan ook.
1: Ja.
0: Normaal was het om 3 uur, 6 uur, 9 uur, zijn er allemaal wedstrijden. Maar ja, dat is nu natuurlijk niet allemaal niet. Ja.
1: Dus ja, nee, ja, sorry.
0: Moji zegt ook, ik ben geen voetbalfan, maar ik probeer toch altijd tussen het WK te volgen. Alleen de nachten slaap ik nu weer. Ja, nee, kijk. Ik kijk normaal gezien nooit voetbal, bij uitzondering van... André, ben jij vannacht opgestaan? Wat is... André is gewoon opgestaan, hoor. Lekker, hoor. Ik heb hetzelfde als Stefan. Ja, nee, het is een bepaald gevoel dat niet helemaal lekker loopt of zo. Oh, André was al wakker om 3 uur 's nachts. Even kijken, wat hebben we nog meer? Oh, inmiddels is het 1-2. Egypte stond met 0-2 voor, maar Argentinië heeft nu de 1-2 gemaakt. Dus dat wordt nog spannend natuurlijk. Of dat zal natuurlijk wel weer 2-2 worden. En er werd ook nog een vraag gesteld wanneer jij het over ging nemen. Dat ik dan jouw sidekick ging worden.
1: Ja, ik zei dat, dat wordt dan de non-stop muziekmarathon.
0: Nou, je krijgt complimenten van Jola. Maar Jola zegt, toen ik migraine had, nam jij het prima over.
1: Ja, ja, met die uitzondering houden we het.
0: Nee, je weet nooit, hè. Het kan zo ook nog een keer voorkomen. Je weet het niet. Modi die zegt, ik heb zoveel mogelijk proberen te kijken... en de afgelopen nacht wakker voor België. Nee, ik ben echt gaan slapen vannacht. Ik heb België, ik draag België een warm hart toe... maar ik ga niet om 2 uur 's nachts voetbal kijken. Mocht je nog zelf iets kwijt willen, 0316 6x3. De vraag van vandaag is, volg jij het WK nog een beetje? We gaan verder met muziek. The Hard Way. Hoor je hier op de Dinsdagavond op de streekomroep van Midden-Gelderland. Dit is Connect.

0: Conquest is normaal altijd wel een beetje de man die de tijd van ons programma een beetje in de gaten houdt.
1: Ja.
0: Hij zei, waar is het Eftelingsjournaal nou? Beginnen jullie nou in één keer met de vraag van vandaag om 7:15... in plaats van om 7:15?
1: Ja, jij gooit altijd de hele boel in de war, hè?
0: Ja, maar ik mag nooit met een draaiboek voor jou werken.
1: Nee, want daar kunnen we helemaal niet mee omgaan.
0: Jij kan er niet mee omgaan.
1: Nee, ik wel. Ik gooi hem al door de studio.
0: Dames en heren, jongens en meisjes. 11:08.

0: ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta- God en God.
1: Het zou ook wat voor ons zijn.
0: Wow, gaan we ook experimenteren?
1: Ja.
0: Hoor daar ook van. Ja, lekker.
1: Ja, ja. Na het toevoegen van ondertiteling aan verschillende attracties en sprookjes... Ja. Wordt nu ook gebruik gemaakt van live ondertiteling bij een show.
0: Oh!
1: Ja.
0: Kunnen wij ook live ondertiteling krijgen hier?
1: Ja, ja. Kun jij snel typen?
0: Nou, misschien kan Rick dat dan thuis doen.
1: Ja, maar dan moet je dus gewoon iemand hebben die gewoon, dus zeg maar, terwijl wij zitten te praten, die dit gewoon aan het typen zo. Terwijl rook van je toetsenbord afkomt.
0: Ja, dan moet je dan ook uiteindelijk zo gaan praten, zodat de mensen dan nog sneller gaan praten en dan gewoon ook niet meer kan volgen.
1: Ja, precies. En dan doet hij gewoon puntje, en komt er niet meer uit.
0: Etcetera.
1: Dan zetten ze vaak onverstaanbaar, zetten ze dan bij.
0: Ja.
1: Nee, maar het gaat om een pilot. De app, je kunt dat met een app doen en die zet teksten uit de microfoons van de acteurs live om in het transcript. Dat met enige vertraging automatisch op je telefoon appje binnenkomt.
0: Oké. Okay.
1: Ja, en goed nieuws voor de buitenlandse bezoekers, want er is ook een vertaalmogelijkheid.
0: Ja.
1: Je moet wel internet hebben.
0: Ja, dat is wel belangrijk.
1: Ja.
0: In principe dan, hè?
1: Niet zo dat je even op de wifi kan inprikken daar. Nee, je moet internet hebben.
0: Kijk, hebben ze geen wifi in de Efteling?
1: Ja, misschien wel, maar het lijkt mij niet dat ze iedereen die wifi-code gaan geven.
0: Jawel,
1: dan,
0: man.
1: Dan moet je nogal die wifi-puntjes aanleggen.
0: Ik zou even het wachtwoord van Efteling vertellen. Sprookjesbos.
1: Dan hebben ze zeg maar een glasvezelkabel nodig voor het internet, de dikte van de sprookjesboom.
0: Ja, dus, Kurt Lemmers die vraagt zich af of het ook in het Vlaams is.
1: We hadden het over buitenlandse bezoekers. Dus dat kan gewoon.
0: Ja.
1: Ja.
0: Oké, okay, nou Kurt, jij kan gewoon naar België, buitenlandse bezoeken.
1: Dus ja. Maar kijk, het systeem werkt nog niet feilloos, want de tekst wordt fonetisch weergegeven.
0: Oh, God.
1: En er zitten nog regelmatig foutjes in.
0: Ja.
1: Ja. Dus ik
0: weet je wat? Weet je,
1: op dat moment, dan wordt er gewoon iemand met dat toetsenbord geslagen omdat hij een typfout gemaakt heeft.
0: Ja, maar we kunnen wel even fonetisch proberen of de mensen dit even fonetisch in de chat kunnen zetten.
1: Ja.
0: Maar
1: wie gaat dan zeg maar de vertaling doen? Dan wil ik hem graag ook in het Russisch?
0: Russisch, tuurlijk, kan natuurlijk. Kurt Lemmers die zegt, nou eindelijk kan ik zeker hollebolle Gijs verstaan. Ja.
1: Papier hier.
0: Nee, amai. Papier.
1: Oh, ja, amai. Papier hier.
0: Ja, maar dan wordt de hollebolle Gijs vervangen voor manneke pis.
2: De avond van Connect.
3: Met Connect voel je je overal.

0: elke werkdag op Connect. Afslag 2.4 met regionale muziek, de laatste actualiteiten en de stem van Peter. Afslag 2.4, de muzikale vitamines tijdens jouw werkdag.
1: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd-reclame.nl.

0: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. 11 Europese NAVO-lidstaten investeren te weinig in defensie, met als hekkensluiter Albanië dat dit jaar slechts 1,48% van het bruto binnenlands product investeert. De afspraak is dat de bondgenoten 3,5% van de omvang van de economie besteden aan de krijgsmacht. Deadline hiervoor is 2035, maar tijdens de NAVO-top die nu gehouden wordt in Ankara moeten de 32 landen aantonen dat ze op de goede weg zijn. Ons land geeft dit jaar 2,58% uit aan defensie, is de verwachting. Atleten uit Rusland mogen weer meedoen aan teamsporten en zich proberen te kwalificeren voor de Olympische Spelen. Vanuit Lausanne laat het IOC weten dat de schorsing van het Russisch Olympisch Comité is opgeheven. Als Russische atleten weer aan internationale wedstrijden mee willen doen, moeten ze wel eerst de benodigde dopingcontroles toestaan. Er is door het IOC nog niet besloten over een mogelijke terugkeer van de Russische vlag en het volkslied bij wedstrijden. Na een Oekraïense aanval met drones die gisteren plaatsvond, ligt het werk in de olieraffinaderij in het Russische Omsk stil, dat meldt persbureau Reuters. Installaties bij de grootste raffinaderij van het land zijn door de aanval beschadigd. Door de stillegging worden de brandstoftekorten in Rusland alleen maar groter. In Omsk werd voornamelijk benzine gemaakt. Omsk ligt zo'n 2500 kilometer van de Oekraïense grens. Gazpromneft, eigenaar van de raffinaderij, heeft nog niet gereageerd. Het kabinet gaat mbo-scholen aan de randen van Nederland meer geld geven, zodat ze open kunnen blijven. Het aantal mbo-studenten daalt al jaren en de verwachting is dat die daling in sommige regio's tot 2040 25% zal zijn. Bij zo'n 10 mbo-scholen die betaald krijgen per leerling leidt dat tot mogelijke sluiting. Onderwijsminister Letchert zegt dat de scholen in de krimpregio's blijven bestaan. Ze moeten er niet aan denken dat studenten wegtrekken en door gebrek aan onderwijs nooit meer terugkomen. En dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af en er staat een zwakke tot matige wind uit het noordwesten. Komende nacht daalt de temperatuur naar een graad of 15. Er is veel bewolking, maar het blijft droog. Tot zover het radio nieuws.
1: Dit is Connect.
2: Zomer in Midden-Gelderland.

0: Didi die zei, ja, het is allemaal leuk en aardig dat er 2003 in de naam staat. Maar eigenlijk is hij in 2000 uitgebracht. Maar uiteindelijk door de mixen in 2000 en... Wat gebeurt er nu nou weer?
1: Jij drukt weer op een knopje.
0: Nee, ik zit niet eens aan een knopje. Oké, nou ja. Ik wil even wat uitproberen. Zullen we dat nu doen of zullen we dat straks doen?
1: Ga je dan op knopjes drukken?
0: Nou, ik ben benieuwd of de mensen een beetje muziekkennis hebben.
1: Oh jee.
0: Ik had wel
1: antwoord op de vraag van net.
0: Ja?
1: Ja.
0: Wat was het dan?
1: Uit welk jaar dat nummer kwam?
0: Ja.
1: Ja, 2003.
0: We deden off-air met de Visual Radio. Kunt u meekijken. Twitch.tv/radio, de Vette Ketting. Daar komt de titel en de artiest in beeld te staan welke platen we op dat moment afspelen. En daar staat Summer Jam 2003. Dus ik vroeg aan iedereen. Hallo, uit welk jaartal komt deze plaat? Maar, nu even een andere vraag. Weet jij welke plaat dit is? Nou, dat was hem. Welke plaat is dat? Laat het even weten. 03 16 6 3. Gaan wij muziek draaien van Sterrenkoning. Fijn om hier te zijn.

0: Sterre Koning en fijn om hier te zijn. Ik liet net het eerste paar deuntjes van een plaat horen. En jullie hebben allemaal een beetje een plaat geraden. Nou, dit moet het dan wel zijn. Ja, er kwamen heel wat antwoorden. Oh, dat was het verkeerde. Er kwamen heel wat antwoorden binnen op dit. Wat is dit voor een plaat wat je hoorde? De eerste deuntjes van deze, ja. Ja, en ja, dan werd het toch nog wel... Ik dacht, nou, hij is wel makkelijk. Kurt Lemmens die zegt, Abba, Waterloo. Flexibel die zegt, ah, dat zijn de deuntjes van Way the Love. Panda die zegt ook, klonk als Way the Love. André die zegt ook, Waterloo, Abba. Wolfie zegt, Kentastisch. Jola zegt ook, Golden Earring, Way the Love. En Conquest zegt, Sound of Silence, voordat we de eerste tonen kwamen. Nou... Panda zegt, ja, het zal wel niet sterren zijn, want die staat nu in beeld. Modi zegt ook, gouden oorring met wederliefde. Swatje wilt graag Pommelien horen. Ik zou hem nog één keer horen, laten horen. Even kijken, zo, even dit, zo. Ja, wat is deze plaat? Weet jij hem?
1: Nee.
0: Ik wel. Hij keurt, die is zo snel, de man. Keurt is zo snel. Abba,

0: werd snel geraden door Kurt Lemmens. Die hoorde de eerste deuntjes al en die zei, dit is hem. Zullen we nog eentje doen?
1: Ja.
0: Ja, ik vind het wel een leuk spelletje. De volgende. Welke plaat, of tenminste de eerste deunt van een plaat, hoor je hier? Ben benieuwd.
2: Radio voor Midden-Gelderland.
3: Radio voor Midden-Gelderland.
4: Connect.
3: Connect.
4: Luister Connect. Luister Connect. In heel Midden-Gelderland.

0: Lekkere plaat. Dario G en Sanchimi. Ik word hier altijd vrolijk van zo'n plaat. Jij niet?
1: Ja, dit is ook een lekker zomers nummer.
0: Ja. Ja. We hadden net weer een rate plaat, als het ware. Een nieuwe item. Zoiets. Tenminste, ik wilde het gewoon even een keertje uitproberen. Maar het is helemaal niet leuk.
1: Wat dan?
0: Ja, ik liet alleen maar dit horen, dit.
1: Ja, maar er gaat wel een lampje branden, maar kom niet op de
0: plaat. Maar ja, we hebben Kurt Lemmens in de chat. Die is supersnel.
1: Ja.
0: Die zeggen,
1: ja, maar
0: dit
1: dat is een echte muziekkenner. Ja, dat die is maakt je niks wijs.
0: Nee, die maakt je zeker niks wijs. Die had het over Satisfaction van de Rolling Stones. En Conquest had hem ook goed. Ja. Modi die had hem goed. En Flexibel had hem... Nou, het is ook te makkelijk. Nou, het is te makkelijk of zo op een of andere manier. Nou, ik heb er zo direct nog eentje. Ik ben benieuwd of jullie die dan weten. Maar even wat ander nieuws, want... Ja... De A12, grenscontroles, hier bij de grens, bij Zevenaar naar richting Duitsland.
1: Ja.
0: Heb je daar wel eens in gestaan?
1: Nee.
0: Jij gaat nooit naar Duitsland, hè?
1: Nee, maar ik ben er wel langs gekomen toen ik vorig jaar naar Kroatië op vakantie ging, want toen waren ze er ook al.
0: Ja, maar toen stond je niet in de file.
1: Nee, maar wij gingen s'nachts rijden, dus stond ze een grote bouwlamp op me. Ik denk, nou, dat wordt wat, hoor. Er wordt gelijk kruis voor, hoor. Maar nee, er was niemand. Ja, hij zat in busje.
0: Ja, dat is alweer zo. Nee, ja, weet je, er is heel veel commentaar op de A12 grenscontroles. Onnodige files, mensen moeten lang wachten. Bedoel, ik rij wel vaak naar Duitsland om te tanken.
1: Ja.
0: Om de nicotine te halen, frisdrank en dat soort dingen te halen. Dat is allemaal gewoon een stuk goedkoper. Maar ja, dan moet je wel voor lief nemen dat je ongeveer een kwartier lang in de file staat.
1: Ja, maar jij zegt dan als je gecontroleerd wordt, waar zagen ze?
0: Nou, ik ben nog nooit gecontroleerd.
1: Niet?
0: Nee,
1: jij ziet er ook betrouwbaar uit.
0: Ja, nou, kijk, dat is wat ik bedoel natuurlijk. En weet je wat mensen toen dachten? Weet je wat? Mensen die hier in die Dam en zo wonen, we gaan een sluiproute nemen via Beek. Mm-hmm. Beek, dan ben je sneller, sta je niet in de file. Nou, al die bewoners van Beek weer in protest. Ah, we hebben er last van, al dat sluipverkeer. Dus wat hebben ze?

0: dus die is al meer 4 maanden voor verkeer richting Elten. Dus hè, mensen mogen niet meer via Beek Elten in. Heeft een grote impact. Mensen blijven weg. Mensen komen niet meer een ijsje halen. Mensen komen geen broodje meer eten.
1: Ze blijven weg, want ze mogen er niet meer in rijden.
0: Nee.
1: Nee.
0: Maar dat is toch wel weer een ja, wat commentaar natuurlijk.
1: Ja.
0: Dus het is het ene van de bewoners die last hebben van het sluipverkeer.
1: Ja.
0: En aan de andere kant de ondernemer in Elten die daarvan profiteerde.
1: Ja.
0: Maar wie moet je dan tegemoetkomen?
1: Ja, ik zeg gewoon, gooi die grens open.
0: Ja.
1: Ja, dan is het klaar.
0: Haal die grenscontrole weg.
1: Ja.
0: Dan hebben die mensen in Beek er geen last van en de ondernemers ook niet.
1: Ja, en doe maar gewoon up. Wat wij hier in Nederland ook doen. Dan gaan we met zijn motor ervoor rijden. En dan doe je even zo van, kom jij maar even met.
0: Ja, hè? Want de marechaussee staat wel bij de grens van ons.
1: Ja.
0: Maar die selecteren gewoon een auto.
1: Ja, precies.
0: Die gaan erachteraan.
1: En op het moment dat ze niet luisteren, schiet je gewoon de banden lek.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nou ja, weet je, het grappige daarin is ook wel, in Elten, bijna alle mensen die daar in die winkels werken, die spreken toch wel Nederlands. Dus ja, dat vind ik dan wel klopt. Weer makkelijk. Dus als je daar getankt hebt en je zegt, ik doe mij maar pomp 5, dan verstaan ze, oh, wilt u pomp 5? En sommige heb je nog wel die dan een beetje Duits en Nederlands door elkaar heen halen.
1: Wat zeg jij dan? Nee, ik hoef niet de hele pomp.
0: Ja, nein, ich will pomp 5. Ja, 5. Ja, ik liet jullie net een stukje horen van een plaat. En daar was er natuurlijk al snel op gereageerd. Satisfaction, I Can't Get No. Van de Rolling Stones. Die ga je zo direct horen. Ik wil nog één klein testje doen om te kijken of jullie deze dan ook weten. Dat was hem. Hele moeilijke of hele makkelijke. Dit was hem. Laat het even weten.
1: Deze ken ik.
0: Ja, die ken jij?
1: Ja.
0: Ik ben benieuwd of de rest ook weet. Welke plaat is dit? En laat het zo direct even weten. We gaan Satisfaction draaien van de Rolling Stones.
2: De avond van Connect.

0: Satisfaction, The Rolling Stones, hoor je bij Connect. En Kurt, die had hem toch weer goed.
1: Ja.
0: Ja, en ik liet net die andere plaat even horen, welke het was. Er werd al heel snel gereageerd, ja, het is Hold the Line van Toto. Maar die begint zo.
1: Ja, ja, dat toch net een ander tikje.
0: Jawel toch, dit is dit was Toto, Hold the Line.
1: En die andere?
0: Die moet ik zo even draaien.
1: Ja, nee. Ja. Nou ga ik technisch lastige dingen vragen.
0: Oh, nee hoor, geen probleem hoor.
1: Even een vergelijkingje maken.
0: Een vergelijkingje maken. Nou, dan gaan we even rekenen voor jou. Want ik moet zo direct ook echt wel even boos worden. Maar dat zometeen.
1: Boos. Okay.
0: Ja, even kijken hoor. Je hebt dus deze. Tenminste. Dat was hem.
1: Ja.
0: Ja. En deze.
1: Ja. Dat is toch een ander pingeltje.
0: Dat is een ander pingeltje, ja. En Conquest die zei al, Toto klinkt anders, dan hoor je eerst de drum. Ja, dat is wel zo. Zo, dat is hem.
1: Ja.
0: Maar het was deze. Ja, yes. Het was Mika. Relax, take it easy. Die hoor je zo meteen. En Kurt Lemmens was weer scherp, hoor.
1: Hallo, en dan ga jij boos worden.
0: Ja,
1: je zit net relax, take it easy en dan word je boos.
0: Nou, ik zou je heel even vertellen. De dames en heren, mocht u luisteren in onze omgeving of wat dan ook, luister nou even goed. Wij krijgen berichten binnen van afgelopen zaterdag bij voetbalclub RKVV.
1: Oh, ik zat net te lezen.
0: Ja, dat is een voetbalclub in Huissen. Een dorpje naast Arnhem, mocht je het niet kennen. Daar zit een voetbalclub, RKVV. Die zit daar gevestigd aan de Blauwe Burgt. Daar is iets gebeurd afgelopen zaterdagavond. Waarvan ik denk, hou op met me. Hou alsjeblieft op met me. Daar is een vrijwilliger, die man. 82 jaar oud, zijn hele club en liefde, alles zit daarin bij die club. Die houdt aan het terrein netjes. Elke weekend is die man daar waarschijnlijk te vinden. Het zou wel zo'n clubman zijn. We hebben het over een amateurclub. Die spreekt daar een groepje jongeren aan op hun gedrag op dat terrein. Wat vroeger normaal was, dan kreeg je nog geen tets om je oren van... hey, luister, stop er nou eens mee. Maar die jongens die dachten daar even heel wat anders over. Die dachten er even anders over. Weet je wat, er kwamen in één keer twee lichtgekleurde busjes aanrijden... waaruit meerdere personen stapten... en die man van 82 flink mishandeld hebben. En ook flink mishandeld hebben. Die man moest met verwondingen naar het ziekenhuis. De man was nog wel aanspreekbaar, maar er waren vrijwilligers, andere vrijwilligers die wilden optreden... maar die werden flink bedreigd. En dan denk ik, je bent een man van 82, daarvan word je aangesproken... en jij hebt het lef... om met twee busjes te komen, met zoveel mensen... om die man een pak rammel te geven... omdat hij aanspreekt op het gedrag van de jongeren... op een amateurvereniging. Het is bizar. Het is echt bizar. Nou, de politie is gelukkig wel onderzoek gaan doen naar het incident. Er wordt ook gebruik gemaakt van camerabeelden... en verklaringen van getuigen... Mocht je jezelf nou horen, of mocht je iemand kennen waarvan je denkt... nou, dat is die persoon geweest, of mocht je het zelf geweest zijn... Hè, en als je zulke grote bolle ballen hebt... dan meld je je gewoon bij de politie dat je daarbij aanwezig was... en dat jij het gedaan hebt.
1: Ja.
0: Toch? Eens. Zo, ik heb mijn zegje gedaan. Relax, take it easy. Nou, kijk, dan word ik meteen weer rustig van deze plaat. Mika en Kurt Lemmens hadden hem helemaal goed. Schrak wordt die man. Alles goed. Ha!

0: En toen was de praat afgelopen. Oh nee, toch niet? Huh?
1: Same day.
0: Oh, we worden gek, dames en heren.
2: Nee, die zit gewoon een hele lange auto aan. Ik had jou gewoon in het ootje.
0: Ja. Ja, ik denk nou, ik heb nog 40 seconden. Ik weet niet wat er allemaal aan de hand was. Maar ik denk, zo direct worden we gewoon nog gehackt hier ook nog. Ik denk tot Trump, denk ik, de boel overneemt hier.
2: Ja,
0: Trump zegt, there's not good. Alweer gehakt op de dinsdag, ja.
2: Gehakt?
0: Gehakt?
2: Dinsdag gehaktdag.
0: Ja, dat dacht ik al. Hey, Soderek, Joop's half uurtje. Eerste hoogtepunten van het nieuws. En jij mag jouw guiltje plesje doorgeven. Welke plaat is echt een guiltje plesje voor jou? En waarom is dat een guiltje plesje? Laat het ook even weten via 03-16-6x3. Of het mag allemaal via onze chat. Via twitch.tv/radiodevetteketting.
3: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. 11 Europese NAVO-lidstaten investeren te weinig in defensie, met als hekkensluiter Albanië dat dit jaar slechts 1,48% van het bruto binnenlands product investeert. Atleten uit Rusland mogen weer meedoen aan teamsporten en zich proberen te kwalificeren voor de Olympische Spelen. Na een Oekraïense aanval met drones die gisteren plaatsvond, ligt het werk in de olieraffinaderij in het Russische Omsk stil. En het kabinet gaat mbo-scholen aan de randen van Nederland meer geld geven, zodat ze open kunnen blijven. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: En dan de verkeersinformatie. Stefan?
2: Jazeker. De A27 Breda-Utrecht tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Daar is de weg dicht in verband met wegwerkzaamheden. Want ja, we hebben alleen maar dichte wegen vandaag.
0: Oh.
2: Ja, want de A27 Utrecht-Gorkum bij Rijnsweerd. Daar is de verbindingsweg naar de A28 Amersfoort dicht.
0: Ja.
2: En dan hebben we nog de A27 Utrecht-Breda tussen knooppunt Everdingen en Gorkum. Dat is de andere kant op van de melding van net. Is ook de weg dicht. A28 Amersfoort Zwolle bij Harderwijk Zuid. Oh, daar zijn geen wegwerkzaamheden. Oh. Daar is er een vrachtwagen kapot.
0: Oh, dat mag
2: en
0: niet.
2: Is de rechterrijstrook dicht. Dus dicht is wel het motto vandaag.
0: Ja.
2: En dan hebben we nog de A30 Ede-Barneveld tussen Ede-Noord en de aansluiting met de A1. Je raadt het nooit.
0: Ook dicht.
2: Ja, nou. Daar wordt wel ook aan de weg gewerkt.
0: Ja.
2: Ja.
0: Nou, gelukkig
2: ja,
0: maar.
2: Daar waren ze dan.
0: Dat was het dan weer. Dan het weerbericht. Vanavond is het wisselend bewolkt met eerst nog geregeld zon. Later in de avond en de komende nacht neemt de bewolking toe. Het blijft droog en de minima komen uit rond de 16 graden. Morgen start met veel bewolking. In de loop van de dag komt de zon steeds vaker tevoorschijn. Het wordt ongeveer 24 graden bij een matige noordwestenwind. En vanaf donderdag wordt het zonnig zomerweer met maxima tussen de 26 en 30 graden. 'S Nachts koelt het gelukkig wel af tot een graad of 15. Dames en heren, jongens en meisjes, boeren, burgers en buitenlui. Het is tijd voor Joop's half uurtje. En vanavond mag jij jouw favoriete guilty pleasure plaat insturen. Laat ons even weten welke plaat is echt een guilty pleasure voor jou en waarom. Via 03-16-6x3 of via Twitch kan het ook via de chat.
4: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: voor heel veel mensen toch echt een guilty pleasure plaat. You're the greatest lover van Love. Wordt hier bij Connect. Inmiddels alweer 7 minuten over 8:30. Heb jij een guilty pleasure plaat?
1: Nee, wat is guilty pleasure eigenlijk? Ik heb dat nooit helemaal gesnapt.
0: Nou, het is toch een plaat waarvan je eigenlijk een beetje schaamt dat je die heel erg leuk vindt.
1: Oh, nee.
0: Of ja, tenminste, echt, dat je die heel vaak luistert.
1: Ik ben wel een beetje van de 90's, zeg maar. Dat vind ik altijd wel
0: ja,
1: lekker.
0: Ja, maar dat kan toch ook een guilty pleasure zijn? Ik bedoel, dat je echt van de 90's houdt. Dat is toch heerlijk. Wij krijgen al wat verzoekplaten binnen. Onder andere van Panda. Die zegt, nou, Milky, Just The Way You Are is echt wel een guilty pleasure. Kan hem zo 10 keer op repeat zetten. En nog steeds vrolijk van worden. Ook al heeft hij hem dan al 10 keer gehoord. Ja,

0: Oftewel, Milky speciaal even draait voor Panda. Want dit was toch echt wel zijn guilty pleasure plaat. Heerlijk om dat dan ook even te mogen draaien volgen, hè. Ja, ik bedoel, echte guilty pleasures zijn altijd goed. En ik heb ook zo'n plaat. En jij hebt het dan toch een beetje over de jaren 90.
1: Ja.
0: Ja, dan komt deze plaat ook wel vandaan. Deze plaat komt uit 1997. En waarom vind ik dit een guilty pleasure plaat? Omdat ik toen niet in 1997... Ah, weet ik eigenlijk niet. Ik was iets ouder, denk ik. Ja, ik had toen een last van een blinde darmontsteking. Ik moest naar het ziekenhuis. En in het begin was ik gewoon ziek. En niemand mocht in de buurt komen. Iedereen moest van mijn buik afblijven. En toen moest ik met spoed geopereerd worden. Want mijn blinde darm die stond op knappen. Nou, uiteindelijk ben ik naar het ziekenhuis gegaan. Alleen, ik zat een beetje tussen de kinderafdeling en de jongerenafdeling in. Maar er was op de jongerenafdeling geen plek. Dus toen dachten ze, nou weet je wat. We stoppen Maurice gewoon in een van de laatste kamers op de kinderafdeling. En daar kwam mijn vader. Je moet je nagaan, ik had een snee van 15 centimeter denk ik in mijn buik. Ik moest daarvan revalideren na de operatie, et cetera. En mijn vader die dacht nog wel... mijn vader kon nog wel grapjes uithalen. En die deed net ook of die ging die achter de raam lopen. Net alsof hij de trap naar beneden ging. Maar uiteindelijk, mijn vader kan deze man ook heel goed nadoen. En dat heeft hij dan ook daadwerkelijk gedaan. En daarom is het mijn guilty pleasure plaat. En je moet je voorstellen... je bent geopereerd aan je buik. Lachen doet pijn, want ze hebben door je buikspieren heen gegaan. En er staat een man voor je die deze man aan gaat doen. Ik heb een kapot gelachen. West met Alane.

0: Herman moet een zetpil. Herman kan niet plassen. Mama komt eraan. Oftewel, Herman, hang je jas op. Of wat dan ook. Sandra is zwanger. Zomer in Zaandam. Er zitten heel wat mama-appelsapjes in deze plaat.
1: Ja.
0: Het is toch wel grappig. Als je het eenmaal hoort, kan je het ook niet meer...
1: Niet meer los.
0: Nee, kan je niet meer wegdenken. Dat is dan wel weer grappig. Hey, Flexibel die wilde ook een plaat horen. En de Flexibel die zegt, ja, weet je wat het echt is? Er zijn een bepaalde platen waar ik gewoon heel speels en heel vrolijk van word. Oh-oh. Ik weet niet of dat dan positief is of negatief dat je dat dan wordt. Maar ze wordt helemaal speels en vrolijk van Mr. Blue Sky. Ja, en van de Electric Light Orchestra. Nou, ik ben benieuwd. Ik ben benieuwd hoe speels ze wordt.

0: Oh, wat een lekkere plaat. De Electric Light Orchestra. Met Mr. Blue Sky. Ik weet niet of Flexibel nu heel speels op de bank zit, want dat is wat ze zegt. Ik hoop het voor de partner. Oftewel voor Panda. Zo. Ja, en ja. Werd er nog een plaat aangevraagd. Ik ben er niet zo heel fan van. Maar ik kan wel goed voorstellen dat er heel veel mensen toch wel fan zijn van deze plaat. Wolfje die zegt: dit is mijn guilty pleasure van Within Temptation. En Stand My Ground. Speciaal even van Wolfje.
1: Ook echt wel goede nummers hoor.
0: Ja, ze hebben ook wel goede nummers. Maar er zijn ook heel veel platen waarvan ik denk: wat moet ik ermee?
1: Ja.
0: Maar dit is wel een goede. Dus daarom gaan we ook draaien. Tijdens de guilty pleasure, half uurtje van Joop. Stand My Ground.

0: Kijk, en muziek is natuurlijk ook wel emotie. En emotie is ook wel weer muziek. En mensen halen ook wel weer kracht uit de muziek. Zoals Wolfje vond dit echt een guilty pleasure. Ze zegt, het nummer heeft me sterk gemaakt in mijn tienerjaren. Terwijl Flexibel zegt, ik heb dit nummer grijs gedraaid na de scheiding met mijn ex. Oftewel, mijn narcistische ex. Oh, ze heeft daar een mooi woord voor. Next. Next. Ik kreeg na jarenlang uitbuiting mijn vrijheid weer terug. Kijk, en Wolfie zegt, ik heb een hele moeilijke jeugd gehad. En dit nummer heeft me echt toen geholpen. Oh, wat is dat fijn zeg. Wat is dat fijn zeg. Lekker. Conquest zegt ook, en dat was het dan alweer. 2 uur, wat gaat dat snel hè? Nou, ik kan je vertellen. Ik heb niet het idee dat we hier 2 uur zijn.
1: Ik moet nog iedere keer wennen.
0: Waaraan?
1: Nou, vandaag heb ik laptop in de auto gegooid. Ik denk, ja, die moet ik meenemen.
0: Ja.
1: Ik denk, die hoeft helemaal niet meer. En ik hoef niet meer nu nog van alles af te breken en zo.
0: Nee, we zijn snel klaar.
1: Lekker. Ja, dat is wel lekker.
0: Dat is wel lekker, hè? Ja. Normaal zijn wij hier nog in de studio de camera's aan het weghalen en de kabels.
1: Alles,
0: en
1: in doosjes aan het doen.
0: Alles
1: zo
0: netjes maken. Ja, dat hoeven we niet meer. Ja, gelukkig maar. Er wordt gezegd van, dat wordt toch uitbreiden naar 4 uur. Ja, Panda, als je even met de bestuur overlegt en de dubbele salarisfonds regelt, dan blijven wij 2 uur langer.
1: Krijgen we gewoon 200% verhoging.
0: En die Tesla.
1: Ja.
0: En jij die 45 kilometer karretje, want die wilde je.
1: Ja, daar heb ik plaats voor, hè.
0: Hey, dames en heren, dit was het alweer op deze dinsdagavond, 7 juli. Volgende week dinsdag zijn we er gewoon weer tussen 7 en 9. Blijf vooral luisteren lekker naar Connect, de streekomroep van Midden-Gelderland. Download ook ons even app in de Play Store of in de App Store. RTV Connect, die kan je ons door heel Nederland ontvangen. Ook op de DAB te ontvangen. En volgende week zijn we er gewoon weer. Bedankt allemaal, graag tot de volgende. Stefan, bedankt.
1: Ja, tot de volgende week.
0: Oh, we hebben nog helemaal niet over jouw dinges gehad.
1: Nee, maar dat hoef ik niet.
0: Oh. Oké, nou, dag hoor! Voor jou deze plaat dan, omdat je vandaag een beetje ongelukkige dag hebt gehad. En ik weet dat je deze plaat wel lekker vindt. Mensen, bedankt en tot de volgende!

0: Dit is Connect. Met iedere maandagavond de achtergronden bij het nieuws. In Kijk op de Samenleving. Een brede blik op mens, maatschappij, kunst en cultuur in onze regio. Je hoort interviews met regionaal en landelijk bekende mensen. En iedere week cabaret. Kijk op de Samenleving. Maandagavond, 7 uur. Connect.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. In het centrum van Manhattan staat een wolkenkrabber van 37 verdiepingen op instorten. Een groot gebied eromheen is afgezet en gebouwen zijn ontruimd. Het was een kantoorgebouw, maar werd omgebouwd naar appartementencomplex. Tijdens werkzaamheden zagen bouwvakkers dat meerdere stalen kolommen het dreigden te begeven. Er is inmiddels een klacht ingediend tegen de projectontwikkelaars. Er zouden graafwerkzaamheden zijn gedaan waar geen toestemming voor was. In de Portugese hoofdstad Lissabon zijn twee mensen omgekomen bij een busongeluk toen de chauffeur door onbekende reden de macht over het stuur verloor. Het gaat om twee vrouwen tussen de 30 en 40 jaar die op de bus stonden te wachten. Het ongeval gebeurde in een tunnel vlakbij een station waar een bushalte is. Ook raakten 22 mensen gewond, vooral passagiers die bij de halte wilden uitstappen. Regerend wereldkampioen voetbal Argentinië heeft op het nippertje de kwartfinales van het WK bereikt door met 3-2 te winnen van Egypte. Tot de 79e minuut stond het 0-2 voor Egypte en aan het begin van de wedstrijd miste Messi een penalty. In de laatste 11 minuten scoorde Argentinië 3 keer, waarvan 1 keer door Messi en kan Egypte naar huis. In de kwartfinales treft Argentinië Zwitserland of Colombia. 11 Europese NAVO-lidstaten investeren te weinig in defensie, met als hekkensluiter Albanië dat dit jaar slechts 1,48% van het bruto binnenlands product investeert. De afspraak is dat de bondgenoten 3,5% van de omvang van de economie besteden aan de krijgsmacht. Deadline hiervoor is 2035, maar tijdens de NAVO-top die nu gehouden wordt in Ankara moeten de 32 landen aantonen dat ze op de goede weg zijn. Ons land geeft dit jaar 2,58% uit aan defensie, is de verwachting. En dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af en er staat een zwakke tot matige wind uit het noordwesten. Komende nacht daalt de temperatuur naar een graad of 15. Er is veel bewolking, maar het blijft droog. Tot zover het raad.

0: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. In het centrum van Manhattan staat een wolkenkrabber van 37 verdiepingen op instorten. Een groot gebied eromheen is afgezet en gebouwen zijn ontruimd. In de Portugese hoofdstad Lissabon zijn twee mensen omgekomen bij een busongeluk toen de chauffeur door onbekende reden de macht over het stuur verloor. Regerend wereldkampioen voetbal Argentinië heeft op het nippertje de kwartfinales van het WK bereikt door met 3-2 te winnen van Egypte. En 11 Europese NAVO-lidstaten investeren te weinig in defensie. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Zon en wolken wisselen elkaar af en er staat vanavond een zwakke tot matige wind uit het noordwesten. Komende nacht daalt de temperatuur naar een graad of 15. Er is veel bewolking, maar het blijft droog. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af en bij een matige noordwestenwind wordt het maximaal 21 graden op de Wadden en 27 in het zuiden van het land. 'S Avonds klaart het overal op en schijnt de zon volop. De dagen erna blijft het zonnig en droog. Vanaf vrijdag wordt het op veel plaatsen zomers warm en in het zuiden komt de temperatuur dan boven de 30 graden uit. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Connect hoor je altijd de mooiste verhalen uit de regio. Stuur jouw verhaal nu in via rtvconnect.nl en vertel erover op de radio.
1: Connect. Overal thuis.
2: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Lijsttrekker van de Franse radicaal-rechtse partij RN, Marine Le Pen, gaat naar het Hof van Cassatie voor haar veroordeling voor het verduisteren van EU-geld. Ook wil ze meedoen aan de presidentsverkiezingen volgend jaar. Eerder vandaag maakte het Hof van Beroep bekend dat de straf van de 57-jarige Le Pen in stand blijft. Voor het verduisteren van 4 miljoen euro kreeg ze 3 jaar cel, waarvan 2 voorwaardelijk, en ze mag zich 5 jaar niet verkiesbaar stellen voor een openbaar ambt. In de Syrische hoofdstad Damascus zijn 2 aanslagen gepleegd waarbij 18 gewonden vielen. De Franse president Macron was in de stad en de explosies vonden plaats vlakbij zijn hotel, maar hij heeft er volgens zijn team niks van gemerkt. De veiligheidsdienst vond 1 bom in een auto en een 2e in een afvalbak. Terwijl specialisten ze onschadelijk wilden maken, gingen ze af. Wie er achter de aanslagen zit, is nog onbekend. In het centrum van Manhattan staat een wolkenkrabber van 37 verdiepingen op instorten. Een groot gebied eromheen is afgezet en gebouwen zijn ontruimd. Het was een kantoorgebouw, maar werd omgebouwd naar appartementencomplex. Tijdens werkzaamheden zagen bouwvakkers dat meerdere stalen kolommen het dreigden te begeven. Er is inmiddels een klacht ingediend tegen de projectontwikkelaars. Er zouden graafwerkzaamheden zijn gedaan waar geen toestemming voor was. In de Portugese hoofdstad Lissabon zijn 2 mensen omgekomen bij een busongeluk toen de chauffeur door onbekende reden de macht over het stuur verloor. Het gaat om 2 vrouwen tussen de 30 en 40 jaar die op de bus stonden te wachten. Het ongeval gebeurde in een tunnel vlakbij een station waar een bushalte is. Ook raakten 22 mensen gewond, vooral passagiers die bij de halte wilden uitstappen. En dan nog het weer. Komende nacht daalt de temperatuur naar een graad of 15. Er is veel bewolking, maar het blijft droog. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af bij een matige noordwestenwind. En het wordt 21 tot 27 graden. Tot zover het raad.

0: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Lijsttrekker van de Franse radicaal-rechtse partij RN, Marine Le Pen, gaat naar het Hof van Cassatie voor haar veroordeling voor het verduisteren van EU-geld. Ook wil ze meedoen aan de presidentsverkiezingen volgend jaar. In de Syrische hoofdstad Damascus zijn 2 aanslagen gepleegd waarbij 18 gewonden vielen. In het centrum van Manhattan staat een wolkenkrabber van 37 verdiepingen op instorten. Een groot gebied eromheen is afgezet en gebouwen zijn ontruimd. En in de Portugese hoofdstad Lissabon zijn 2 mensen omgekomen bij een busongeluk toen de chauffeur door onbekende reden de macht over het stuur verloor. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: naar de positieve kanten van onze samenleving in de regio? Iedere maandagavond hoor je in Kijk op de Samenleving de achtergronden bij het nieuws. Met een persoonlijke blik in de column Pennenstreken en iedere week de infotheek. Kijk op de Samenleving. Maandagavond, 7 uur. Connect.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. De kist met het lichaam van de omgekomen Iraanse opperste leider Ali Khamenei is aangekomen in de Iraakse stad Najaf. De begrafenis van de Ayatollah duurt 6 dagen en de rouwstoet gaat ook gedeeltelijk door Irak. Eerder vandaag namen mensen afscheid van Khamenei in de Iraanse stad Qom. Daar zouden miljoenen mensen naartoe zijn gegaan. Ali Khamenei kwam in februari om het leven door een Israëlisch-Amerikaanse aanval. Hij werd opgevolgd door zijn zoon Mokhtaba, die nog niet gezien is in het openbaar. Ook niet bij deze plechtigheden. Lijsttrekker van de Franse radicaal-rechtse partij RN, Marine Le Pen, gaat naar het Hof van Cassatie voor haar veroordeling voor het verduisteren van EU-geld. Ook wil ze meedoen aan de presidentsverkiezingen volgend jaar. Eerder vandaag maakte het Hof van Beroep bekend dat de straf van de 57-jarige Le Pen in stand blijft. Voor het verduisteren van 4 miljoen euro kreeg ze 3 jaar cel, waarvan 2 voorwaardelijk, en ze mag zich 5 jaar niet verkiesbaar stellen voor een openbaar ambt. In de Syrische hoofdstad Damascus zijn 2 aanslagen gepleegd, waarbij 18 gewonden vielen. De Franse president Macron was in de stad en de explosies vonden plaats vlakbij zijn hotel, maar hij heeft er volgens zijn team niks van gemerkt. De veiligheidsdienst vond 1 bom in een auto en 2 in een afvalbak. Terwijl specialisten ze onschadelijk wilden maken, gingen ze af. Wie er achter de aanslagen zit, is nog onbekend. In het centrum van Manhattan staat een wolkenkrabber van 37 verdiepingen op instorten. Een groot gebied eromheen is afgezet en gebouwen zijn ontruimd. Het was een kantoorgebouw, maar werd omgebouwd naar appartementencomplex. Tijdens werkzaamheden zagen bouwvakkers dat meerdere stalen kolommen het dreigden te begeven. Er is inmiddels een klacht ingediend tegen de projectontwikkelaars. Er zouden graafwerkzaamheden zijn gedaan waar geen toestemming voor was. En dan nog het weer. Komende nacht daalt de temperatuur naar een graad of 15. Er is veel bewolking, maar het blijft droog. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af bij een matige noordwestenwind. En het wordt 21 tot 27 graden. Tot zover het Radio Nieuws.

0: altijd als eerste op de hoogte.
1: De verbinding in Midden-Gelderland.
0: De verbinding in Midden-Gelderland.
2: Dit is Connect.
0: Dit is Connect.

You feeling me? Let's do something. Let's make a bet. 'Cause I

0: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Oekraïne vindt het een zorgelijk signaal dat het Internationaal Olympisch Comité besloten heeft de schorsing van het Russisch Olympisch Comité voorlopig op te heffen. Hierdoor kunnen Russen weer internationaal sporten. Twee ex-medewerkers van de Italiaanse geheime dienst zijn door de politie in Rome opgepakt op verdenking van spionage voor Rusland. De kist met het lichaam van de omgekomen Iraanse opperste leider Ali Khamenei is aangekomen in de Iraakse stad Najaf. En in de Syrische hoofdstad Damascus zijn twee aanslagen gepleegd waarbij 18 gewonden vielen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: zondag van 6 tot 7 uur. Het Connect Weekoverzicht. Met het belangrijkste en interessantste nieuws van afgelopen week. Het Connect Weekoverzicht. Zondagavond van 6 tot 7. Connect.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Twee ex-medewerkers van de Italiaanse geheime dienst zijn door de politie in Rome opgepakt op verdenking van spionage voor Rusland. Ze zouden geheime informatie hebben verkocht aan de Russische ambassade in Rome. Bij huiszoeking is 20.000 euro cash gevonden. De 59-jarige Gavino Piras is hoofdverdachte. Hij werkte tot zijn pensioen bij de Binnenlandse Veiligheidsdienst. Ook was hij gestationeerd bij de NAVO in Duitsland en expert op het gebied van spionage. De kist met het lichaam van de omgekomen Iraanse opperste leider Ali Khamenei is aangekomen in de Iraakse stad Najaf. De begrafenis van de Ayatollah duurt 6 dagen en de rouwstoet gaat ook gedeeltelijk door Irak. Eerder vandaag namen mensen afscheid van Khamenei in de Iraanse stad Qom. Daar zouden miljoenen mensen naartoe zijn gegaan. Ali Khamenei kwam in februari om het leven door een Israëlisch-Amerikaanse aanval. Hij werd opgevolgd door zijn zoon Mojtaba, die nog niet gezien is in het openbaar. Ook niet bij deze plechtigheden. Lijsttrekker van de Franse radicaal-rechtse partij RN, Marine Le Pen, gaat naar het Hof van Cassatie voor haar veroordeling voor het verduisteren van EU-geld. Ook wil ze meedoen aan de presidentsverkiezingen volgend jaar. Eerder vandaag maakte het Hof van Beroep bekend dat de straf van de 57-jarige Le Pen in stand blijft. Voor het verduisteren van 4 miljoen euro kreeg ze 3 jaar cel, waarvan 2 voorwaardelijk, en ze mag zich 5 jaar niet verkiesbaar stellen voor een openbaar ambt. In de Syrische hoofdstad Damascus zijn 2 aanslagen gepleegd waarbij 18 gewonden vielen. De Franse president Macron was in de stad en de explosies vonden plaats vlakbij zijn hotel, maar hij heeft er volgens zijn team niks van gemerkt. De veiligheidsdienst vond 1 bom in een auto en een 2e in een afvalbak. Terwijl specialisten ze onschadelijk wilden maken, gingen ze af. Wie er achter de aanslagen zit, is nog onbekend. En dan nog het weer. Komende nacht daalt de temperatuur naar een graad of 15. Er is veel bewolking, maar het blijft droog. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af bij een matige noordwestenwind. En het wordt 21 tot 27 graden. Tot zover het Radio Nieuws.

0: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Oekraïne vindt het een zorgelijk signaal dat het Internationaal Olympisch Comité besloten heeft de schorsing van het Russisch Olympisch Comité voorlopig op te heffen. Hierdoor kunnen Russen weer internationaal sporten. Twee ex-medewerkers van de Italiaanse geheime dienst zijn door de politie in Rome opgepakt op verdenking van spionage voor Rusland. De kist met het lichaam van de omgekomen Iraanse opperste leider Ali Khamenei is aangekomen in de Iraakse stad Najaf. En in de Syrische hoofdstad Damascus zijn twee aanslagen gepleegd waarbij 18 gewonden vielen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Twee ex-medewerkers van de Italiaanse geheime dienst zijn door de politie in Rome opgepakt op verdenking van spionage voor Rusland. Ze zouden geheime informatie hebben verkocht aan de Russische ambassade in Rome. Bij huiszoeking is 20.000 euro cash gevonden. De 59-jarige Gavino Piras is hoofdverdachte. Hij werkte tot zijn pensioen bij de Binnenlandse Veiligheidsdienst. Ook was hij gestationeerd bij de NAVO in Duitsland en expert op het gebied van spionage. De kist met het lichaam van de omgekomen Iraanse opperste leider Ali Khamenei is aangekomen in de Iraakse stad Najaf. De begrafenis van de Ayatollah duurt 6 dagen en de rouwstoet gaat ook gedeeltelijk door Irak. Eerder vandaag namen mensen afscheid van Khamenei in de Iraanse stad Qom. Daar zouden miljoenen mensen naartoe zijn gegaan. Ali Khamenei kwam in februari om het leven door een Israëlisch-Amerikaanse aanval. Hij werd opgevolgd door zijn zoon Mojtaba, die nog niet gezien is in het openbaar. Ook niet bij deze plechtigheden. Lijsttrekker van de Franse radicaal-rechtse partij RN, Marine Le Pen, gaat naar het Hof van Cassatie voor haar veroordeling voor het verduisteren van EU-geld. Ook wil ze meedoen aan de presidentsverkiezingen volgend jaar. Eerder vandaag maakte het Hof van Beroep bekend dat de straf van de 57-jarige Le Pen in stand blijft. Voor het verduisteren van 4 miljoen euro kreeg ze 3 jaar cel, waarvan 2 voorwaardelijk, en ze mag zich 5 jaar niet verkiesbaar stellen voor een openbaar ambt. In de Syrische hoofdstad Damascus zijn 2 aanslagen gepleegd waarbij 18 gewonden vielen. De Franse president Macron was in de stad en de explosies vonden plaats vlakbij zijn hotel, maar hij heeft er volgens zijn team niks van gemerkt. De veiligheidsdienst vond 1 bom in een auto en een 2e in een afvalbak. Terwijl specialisten ze onschadelijk wilden maken, gingen ze af. Wie er achter de aanslagen zit, is nog onbekend. En dan nog het weer. Komende nacht daalt de temperatuur naar een graad of 15. Er is veel bewolking, maar het blijft droog. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af bij een matige noordwestenwind. En het wordt 21 tot 27 graden. Tot zover het Radio Nieuws.

0: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Oekraïne vindt het een zorgelijk signaal dat het Internationaal Olympisch Comité besloten heeft de schorsing van het Russisch Olympisch Comité voorlopig op te heffen. Hierdoor kunnen Russen weer internationaal sporten. Twee ex-medewerkers van de Italiaanse geheime dienst zijn door de politie in Rome opgepakt op verdenking van spionage voor Rusland. De kist met het lichaam van de omgekomen Iraanse opperste leider Ali Khamenei is aangekomen in de Iraakse stad Najaf. En in de Syrische hoofdstad Damascus zijn twee aanslagen gepleegd waarbij 18 gewonden vielen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.
2: Dit

Dit is Francis Dix met het radionieuws. Twee ex-medewerkers van de Italiaanse geheime dienst zijn door de politie in Rome opgepakt op verdenking van spionage voor Rusland. Ze zouden geheime informatie hebben verkocht aan de Russische ambassade in Rome. Bij huiszoeking is 20.000 euro cash gevonden. De 59-jarige Gavino Piras is hoofdverdachte. Hij werkte